0: Het regio actueel nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Onderhandelen met de VS heeft volgens de Iraanse president Pezeshkian geen enkele zin meer. Via de staatsomroep laat hij weten dat de VS beloftes niet nakomt en Iran zelfs tijdens eerdere gesprekken heeft aangevallen. De diplomatieke betrekkingen tussen beide landen verslechteren snel door aanhoudende spanning rond de strategische straat van Hormuz. Iran wil die strategische doorgang pas heropenen als Washington aan 7 strenge eisen voldoet, waaronder het opheffen van de sancties. De situatie rond het zinkende schip Nautilus in de Groningse Eemshaven is weer onder controle. Het 73 meter lange vaartuig dreigde te kapseizen door een gat in de romp bij de machinekamer, maar hulpdiensten wisten het lek te dichten en het water weg te pompen. Er zijn geen gewonden gevallen. Het transportschip voor windturbineonderdelen was op het moment van het incident leeg. Rijkswaterstaat had al uit voorzorg olieschermen geplaatst om milieuschade door weglekkende stookolie te voorkomen. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio rond Eindhoven. Landbouwminister Van Essen maakte dat bekend tijdens een bezoek aan het Groene Woud bij Liemde. Het geld is bedoeld voor natuurherstel en stikstofmaatregelen, zodat er gemakkelijker vergunningen verleend kunnen worden voor economische projecten. De tientallen miljoenen zijn onderdeel van een landelijk pakket van een 500 miljoen euro voor belangrijke regio's. Hoe de middelen precies worden besteed, wordt nog uitgewerkt. En 4 politiemensen hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp na rellen tijdens AZC-protesten in Gelderland. Volgens de burgemeester van Neder-Betuwe zijn de opstootjes in Opheusden en Kesteren aangewakkerd door raddraaiers van buiten de gemeente. Zij zouden de lokale jeugd hebben opgehitst en voorzien van zwaar vuurwerk. De betogers keren zich tegen de komst van ruim 100 asielzoekers. De burgemeester noemt de acties zowel levensgevaarlijk als misdadig. Het weer, in het noorden wat lichte regen en in het zuiden droog met kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Overdag krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur.

0: Radio.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
0: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
1: Dit is AE.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Onderhandelen met de VS heeft volgens de Iraanse president Pezeshkian geen enkele zin meer. Via de staatsomroep laat hij weten dat de VS beloftes niet nakomt en Iran zelfs tijdens eerdere gesprekken heeft aangevallen. De diplomatieke betrekkingen tussen beide landen verslechteren snel door aanhoudende spanning rond de strategische straat van Hormuz. Iran wil die strategische doorgang pas heropenen als Washington aan 7 strenge eisen voldoet, waaronder het opheffen van de sancties. De situatie rond het zinkende schip Nautilus in de Groningse Eemshaven is weer onder controle. Het 73 meter lange vaartuig dreigde te kapseizen door een gat in de romp bij de machinekamer, maar hulpdiensten wisten het lek te dichten en het water weg te pompen. Er zijn geen gewonden gevallen. Het transportschip voor windturbineonderdelen was op het moment van het incident leeg. Rijkswaterstaat had al uit voorzorg olieschermen geplaatst om milieuschade door weglekkende stookolie te voorkomen. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio rond Eindhoven. Landbouwminister Van Essen maakte dat bekend tijdens een bezoek aan het Groene Woud bij Liemde. Het geld is bedoeld voor natuurherstel en stikstofmaatregelen, zodat er gemakkelijker vergunningen verleend kunnen worden voor economische projecten. De tientallen miljoenen zijn onderdeel van een landelijk pakket van een 500 miljoen euro voor belangrijke regio's. Hoe de middelen precies worden besteed, wordt nog uitgewerkt. En 4 politiemensen hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp na rellen tijdens AZC-protesten in Gelderland. Volgens de burgemeester van Neder-Betuwe zijn de opstootjes in Opheusden en Kesteren aangewakkerd door raddraaiers van buiten de gemeente. Zij zouden de lokale jeugd hebben opgehitst en voorzien van zwaar vuurwerk. De betogers keren zich tegen de komst van ruim 100 asielzoekers. De burgemeester noemt de acties zowel levensgevaarlijk als misdadig. Het weer, in het noorden wat lichte regen en in het zuiden droog met kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Overdag krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Onderhandelen met de VS heeft volgens de Iraanse president Pezeshkian geen enkele zin meer. Via de staatsomroep laat hij weten dat de VS beloftes niet nakomt en Iran zelfs tijdens eerdere gesprekken heeft aangevallen. De diplomatieke betrekkingen tussen beide landen verslechteren snel door aanhoudende spanning rond de strategische straat van Hormuz. Iran wil die strategische doorgang pas heropenen als Washington aan 7 strenge eisen voldoet, waaronder het opheffen van de sancties. De situatie rond het zinkende schip Nautilus in de Groningse Eemshaven is weer onder controle. Het 73 meter lange vaartuig dreigde te kapseizen door een gat in de romp bij de machinekamer, maar hulpdiensten wisten het lek te dichten en het water weg te pompen. Er zijn geen gewonden gevallen. Het transportschip voor windturbineonderdelen was op het moment van het incident leeg. Rijkswaterstaat had al uit voorzorg olieschermen geplaatst om milieuschade door weglekkende stookolie te voorkomen. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio rond Eindhoven. Landbouwminister Van Essen maakte dat bekend tijdens een bezoek aan het Groene Woud bij Liemde. Het geld is bedoeld voor natuurherstel en stikstofmaatregelen, zodat er gemakkelijker vergunningen verleend kunnen worden voor economische projecten. De tientallen miljoenen zijn onderdeel van een landelijk pakket van een 500 miljoen euro voor belangrijke regio's. Hoe de middelen precies worden besteed, wordt nog uitgewerkt. En 4 politiemensen hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp na rellen tijdens AZC-protesten in Gelderland. Volgens de burgemeester van Neder-Betuwe zijn de opstootjes in Opheusden en Kesteren aangewakkerd door raddraaiers van buiten de gemeente. Zij zouden de lokale jeugd hebben opgehitst en voorzien van zwaar vuurwerk. De betogers keren zich tegen de komst van ruim 100 asielzoekers. De burgemeester noemt de acties zowel levensgevaarlijk als misdadig. Het weer, in het noorden wat lichte regen en in het zuiden droog met kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Overdag krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

104.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving.

Hoe weet je dat? Hoe weet je dat ik 's avonds niet huil? Hoe weet je dat?

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Onderhandelen met de VS heeft volgens de Iraanse president Pezeshkian geen enkele zin meer. Via de staatsomroep laat hij weten dat de VS beloftes niet nakomt en Iran zelfs tijdens eerdere gesprekken heeft aangevallen. De diplomatieke betrekkingen tussen beide landen verslechteren snel door aanhoudende spanning rond de strategische straat van Hormuz. Iran wil die strategische doorgang pas heropenen als Washington aan 7 strenge eisen voldoet, waaronder het opheffen van de sancties. De situatie rond het zinkende schip Nautilus in de Groningse Eemshaven is weer onder controle. Het 73 meter lange vaartuig dreigde te kapseizen door een gat in de romp bij de machinekamer, maar hulpdiensten wisten het lek te dichten en het water weg te pompen. Er zijn geen gewonden gevallen. Het transportschip voor windturbineonderdelen was op het moment van het incident leeg. Rijkswaterstaat had al uit voorzorg olieschermen geplaatst om milieuschade door weglekkende stookolie te voorkomen. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio rond Eindhoven. Landbouwminister Van Essen maakte dat bekend tijdens een bezoek aan het Groene Woud bij Liemde. Het geld is bedoeld voor natuurherstel en stikstofmaatregelen, zodat er gemakkelijker vergunningen verleend kunnen worden voor economische projecten. De tientallen miljoenen zijn onderdeel van een landelijk pakket van 500 miljoen euro voor belangrijke regio's. Hoe de middelen precies worden besteed, wordt nog uitgewerkt. En 4 politiemensen hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp na rellen tijdens AZC-protesten in Gelderland. Volgens de burgemeester van Neder-Betuwe zijn de opstootjes in Opheusden en Kesteren aangewakkerd door raddraaiers van buiten de gemeente. Zij zouden de lokale jeugd hebben opgehitst en voorzien van zwaar vuurwerk. De betogers keren zich tegen de komst van ruim 100 asielzoekers. De burgemeester noemt de acties zowel levensgevaarlijk als misdadig. Het weer, in het noorden wat lichte regen en in het zuiden droog met kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Overdag krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op A1 Radio. Netbeheerders willen honderden miljarden euro's gaan investeren om het overvolle stroomnet uit te breiden. Maar experts noemen dat deels weggegooid geld. Volgens deskundigen moet het huidige net veel slimmer gebruikt worden. Een voorbeeld is een nieuwe netbewuste wijk in Arnhem, waar huizen een veel lichtere stroomaansluiting krijgen en waar pieken slimmer worden verspreid. Minister Boekholt wil dat dit netbewust bouwen vanaf 2028 de standaard wordt in Nederland. In de Amerikaanse staat New York is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een snelle toename van het aantal mazelengevallen. De gouverneur van de staat wil met deze maatregel sneller testen en vaccineren om de uitbraak in te dammen. In de hele Verenigde Staten zijn inmiddels bijna 4000 besmettingen gemeld, het hoogste aantal in 30 jaar. Volgens de gezondheidsdiensten is de dalende vaccinatiegraad de belangrijkste oorzaak van de landelijke uitbraak. In het Spaanse Barcelona hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen de aanhoudende wooncrisis in het land. De betogers eisen lage huren, meer betaalbare woningen en een betere bescherming tegen huisuitzettingen. De actie maakt deel uit van een breder landelijk protest. De Spaanse premier Sanchez kondigde vervroegde verkiezingen aan nadat het parlement zijn plannen om de woningnood aan te pakken wegstemde. Op Amerikaanse openbare scholen is een recordaantal van bijna 12.000 boeken verboden. Dat meldt mensenrechtenorganisatie Pan America. Vooral in de conservatieve staten Texas en Florida worden de boeken over onderwerpen als ras en gender massaal uit schoolbibliotheken gehaald. Opvallend is dat scholen steeds vaker AI-software inzetten om boeken te controleren, wat leidt tot een sneeuwbaleffect. Onder meer tientallen titels van de bekende auteur Stephen King zijn er nu verboden. Dan nog het weer. In Zeeland geldt code geel vanwege dichte mist. In het noorden kan wat lichte regen vallen, terwijl in het zuidoosten geregeld zon schijnt. Het wordt 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: AE Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio.

0: radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op A1 Radio. Het Jemenitische regeringsleger zegt de kust langs de strategische zeestraat Bab al-Mandeb op de Houthi-rebellen te hebben heroverd. De operatie wordt ondersteund door luchtaanvallen van een door Saoedi-Arabië geleide coalitie. Door de zeestraat loopt een belangrijke route voor de internationale scheepvaart en oliehandel. Over de situatie bestaat nog onduidelijkheid. Aan de Houthis verbonden media ontkennen dat regeringstroepen grote terreinwinst hebben geboekt. De Britse schrijver en oud-politicus Jeffrey Archer is op 86-jarige leeftijd overleden. Hij verkocht wereldwijd meer dan 300 miljoen boeken en was bekend van de roman Cain en Abel. Hij was parlementslid en later vicevoorzitter van de Conservatieve Partij. Zijn politieke loopbaan werd overschaduwd door een veroordeling wegens mijnheid en belemmering van de rechtsgang. Archer overleed volgens zijn uitgever plotseling en vredig thuis tussen twee schrijfsessies in. Zijn laatste roman verschijnt vandaag. Het Verenigd Koninkrijk gaat medische hulpmiddelen met kunstmatige intelligentie ook na hun toelating voortdurend controleren. Nu ligt de nadruk vooral op een veiligheidsbeoordeling voordat een product op de markt verschijnt. Volgens de Britse Geneesmiddelenautoriteit kunnen AI-systemen zich na ingebruikname blijven ontwikkelen, waardoor nieuwe risico's kunnen ontstaan. De regering neemt alle 44 aanbevelingen over uit een rapport over de toelating en bewaking van medische AI. Andrew en Tristan Tate zouden vrouwen met de zogenaamde Loverboy-methode hebben geronseld voor online pornografie. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten die in de VS openbaar zijn gemaakt. De broers zouden vrouwen met romantische beloften naar Roemenië hebben gelokt en hen daar met geweld en bedreigingen onder controle hebben gehouden. De Tate-broers zitten vast in Miami nadat Groot-Brittannië om een uitlevering had gevraagd. Ze worden onder meer beschuldigd van verkrachting en mensenhandel en ontkennen alle aantijgingen. Dan nog het weer. In Zeeland geldt code geel vanwege dichte mist. In het noorden kan wat lichte regen vallen, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het wordt 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u, inclusief promo.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: In Nunspeet. Zuivelhoeve Nunspeet zit aan de Dorpsstraat 49. De Zuivelhoeve. Onmeunig lekker.
2: Jacob Bonenberg, de fietsspecialist.
3: Jacob Bonenberg, de fietsspecialist. Met een fiets van Jacob Bonenberg blijf je fietsen. Elektrische fiets, mountainbike of gewoon een tweewieler om naar school of werk te fietsen? Stap eens binnen bij Jacob Bonenberg aan Laan 16 in Nunspeet. Zij besteden heel veel aandacht aan u en uw tweewieler.
2: Jacob Bonenberg.
3: Kijk op jacobbonenberg.nl.
2: Passie voor fietsen.
4: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Autoschade komt meestal onverwacht en altijd ongelegen. Gelukkig is er MNL Autoschadeservice in Nunspeet. Wij herstellen de schade aan uw auto vakkundig en snel. En verzorgen de complete schadeafhandeling met de verzekeringsmaatschappij. Dus bij autoschade of schade aan bedrijfswagen of bus ga je naar de Marconiweg 36 in Nunspeet. Kijk voor meer informatie op mnlautoschade.nl. MNL Autoschadeservice. Uw schade is onze zorg.
5: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Nunspeet, Elburg en Harderwijk.
2: Zo trots in weer en wind, molende duif, wat ben je mooi.
3: Laten we zorgen dat het mooi blijft. Steun Molen de Duif met onderhoud en word vriend voor maar €12,50 per jaar. En laat de wieken draaien. Uiteraard zijn eenmalige giften ook van harte welkom. Alle informatie vindt u op de site www.molendeduif.nl of breng een bezoek aan de molen en meld.

En dit is hem vandaag. Op jouw nummer 1. Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste knuffelplaat.

De Bell Stars en The Sign of Times, oftewel het teken van de tijd. Over tijd gesproken, het is tijd weer voor de Veluwe Start-up. Twee uurtjes lang hier op Radio Nunspeet. Natuurlijk het ochtendprogramma. En een woord van dank richting onder andere Bart van Dijk natuurlijk afgelopen week. Maar ook Melvin Bakker en nog een aantal andere mensen die het hebben overgenomen. Van weer, het zit allemaal een beetje ingewikkeld in elkaar. Maar we hebben zo... Ja, bepaalde vervangers voor bepaalde programma's. En meestal doe ik dan dit programma. Maar omdat ik er ook een tijdje niet was... Heeft Bart van Dijk en wat ik al zei, Melvin Bakker... dat ook gedaan, dit programma. De komende 3 dagen doe ik het weer. En dan vrijdag dan is Bart er weer. Ja, zo zit het. Zo hebben we het schema een beetje ingedeeld. Welkom dus, wat ik al zei. We begonnen met de knuffelplaat voor vandaag. Lekkere plaat. Glenn was dat een oh, hey, hey. Ieder uur kun je deze plaat horen hier op Radio Nunspeet. En in dit programma natuurlijk weer de berichtgeving. We hebben, eens even kijken, ja, de Hollandse klonplaat hebben we. De verjaardagshoroscoop, we hebben het nieuws. De headlines uit het nieuws om 8:30, 9:30. En... nog veel meer. Lekkere muziek natuurlijk. Daar gaat het ook voor een groot deel over. Even wat anders nog. Want een tijdje weg geweest. En dan aan de andere kant van de wereld. Lekker weer meegemaakt. En, maar toch een tijdzone van zo'n 9 uur overbrugd. En als je dan weer terugkomt, dan heb je, dat mag bekend zijn, wel eens last van een jetlag, heet dat dan. Ik geloofde daar nooit zo erg in. Maar de afgelopen jaren heb ik daar toch wel mee te maken gehad. Want als je dan terugkomt, dan... Als je heen gaat, heb je er minder last van. Maar als je terugkomt, dan heb je er toch wel last van. Althans, ik wel. En dat houdt in dus dat je overdag hartstikke moe bent. En 's nachts gewoon niet kan slapen. Nou, dat is weer een voordeel voor dit ochtendprogramma. Want je hoeft eigenlijk de wekker niet te zetten. Nee, ik bedoel, die wekker heeft weinig nut, want je ligt toch wakker. En vandaar dat ik hier om een uur of, het was het 5:30 al... achter de mengtafel zat om een beetje zo voor te bereiden. Nou, ik hoop dat dat in de komende dagen dan wat minder wordt. In die zin dat ik er wat minder last van heb. Maar goed, u als luisteraar heeft er eigenlijk helemaal niks mee. Ik zou gewoon zeggen, doe je werk en dat ga ik ook doen. Lekkere muziek draaien, berichtgeving. En de eerstvolgende die we gaan draaien, dat is er een van Billy Ocean. I Love Really Hurts Without You. Wij zijn er klaar voor.

Amsterdam is het. Goedemorgen. Ik zat zo eens even een plaatje te kijken van Billy Ocean uit de jaren 70. Dan had hij nog zo'n mooi zwart baardje. Maar we hadden het net over de Sign of the Times. Nou, die hebben bij hem ook ingegrepen. Hij is inmiddels grijs geworden.

Heerlijke plaat, Billy Ocean en Love Really Hurts Without You. Dit is de Veluwe Start-Op. En dan iets wat zich afgelopen zaterdag afspeelde, maar nog op onze website staat, zelfs bovenaan. Want drie mensen zijn zaterdagmiddag gewond geraakt bij een gewelddadig incident in het bos aan de Hierdeweg in Hulshorst. Het gaat om twee fietsers van 57 en 79 jaar en een wandelaar van 30 jaar. De politie kreeg rond 4:15 meerdere meldingen over een schreeuwende man die voorbijgangers zou lastigvallen en aanvallen. Agenten hielden ter plaatse twee mannen van 29 jaar aan. Bij een van de aanhoudingen ontstond een worsteling. Volgens de politie was er met verdachten niet te communiceren. Beide mannen

Vicky Leandros en Saint-Tropez-gitaar bij Nacht. En ja, ze was heel populair in de jaren 70. Ik durf zelfs te bekennen, en misschien is dat wel een soort one-hit wonder. Een beetje guilty pleasure, dat moet ik zeggen. Had ik zelfs een poster van haar in mijn kamer hangen. Nou, het was, als je dat op school zei, was je niet zo populair. Laat ik het zomaar even zeggen. Een vuilniswagen heeft maandagochtend zijn lading gestort bij een tankstation aan de Nijverheidsweg in Nunspeet. Het afval in de wagen was gaan smeulen. Om te voorkomen dat het afval verder zou gaan branden, werd de lading op de grond gestort. Een brandweer kwam ter plaatse om het smeulende afval te controleren en waar nodig te blussen. Waardoor het afval is gaan smeulen is nog niet bekend. De afvalberg wordt opgeruimd en afgevoerd. Bij het incident raakte voor zover niemand gewond. Dan gaan we naar Henk Wijngaard. Ja, die zat ook nog wel lekker in de muziek met een oude van hem. De zon schijnt in mijn cabine.

En langzaam verdwijnt hij weer aan de horizon met zijn truc. Henk Wijngaard, de zon schijnt in mijn cabine. Een man die in de jaren 70 al heel erg beroemd werd natuurlijk... met de vlam in de pijp. Toen werd hij heel vaak gedraaid op de radio in een nachtprogramma. Dat kan me nog herinneren. En werd hij geïnterviewd. En zodoende is hij eigenlijk beroemd geworden. Henk Wijngaard. En natuurlijk ook door zijn muzikale kwaliteiten. Want die heeft hij ook zeer zeker... Dan een voetbalclub, de voetbalclub WKA Alexandria uit Apeldoorn... heeft bij de KNVB melding gemaakt van discriminerende uitingen... tijdens en na een wedstrijd tegen VVV Stroe. Volgens Alexandria gingen de uitingen vanuit het publiek veel te ver. De KNVB start uiterlijk vandaag, maar dat zal wel gisteren geweest zijn... een tuchtrechtelijke onderzoek naar de gebeurtenissen... tijdens de wedstrijd van 26 september. Dat is alweer een tijdje terug. De Voetbalbond onderzoekt of de regels zijn overtreden. Ook VV Stroe doet zelf onderzoek. De club heeft inmiddels excuses aangeboden aan Alexandria... en noemt racisme, discriminatie en uitsluiting onacceptabel. Stroe zegt maatregelen te nemen, maar maakt nog niet bekend welke. Alexandria heeft voorlopig geen aangifte gedaan bij de politie en wacht het onderzoek van de KNVB af. Volgens de Voetbalbond kwamen de meldingen aanvankelijk op de verkeerde plek terecht. Afgelopen zaterdag werden ze doorgestuurd naar de juiste afdeling. Vandaar dat het allemaal zo lang duurt. Maar het gaat nog langer duren, want het onderzoek van de KNVB dat kan enkele weken duren. We like the music, we like the music.

0: plaatje wat weer teruggekomen is in de top 40, zag ik tot mijn verbazing. Nou ja, verbazing. Het is natuurlijk niet zo raar. Onlangs overleden deze Dolly Parton. En meestal komen er dan weer nieuwe, of nieuwe. En in dit geval een oude plaat wordt weer opnieuw uitgebracht. En komt dan toch weer in de hitparade terecht. Daarvoor nog Belle Époque en Black is Black.
1: Dit is Radio Nunspeet. Met de headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking, zeggen onderzoekers van het Mulier Instituut. Ook moet het voor ouders makkelijker worden om zwemles te regelen. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. De legerpsychiater werd in 2013 veroordeeld voor het doodschieten van 13 Amerikaanse militairen. De Britse schrijver en politicus Jeffrey Archer is overleden. Wereldwijd zijn zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij is 86 jaar geworden. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen mistig. In de loop van de ochtend lost die mist snel op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20.
1: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
3: In het midden van het land staat file op de A1 Apeldoorn-Amsterdam. Bij Hoevelaken is de vertraging een kwartier. Op de A28 Zwolle Amersfoort bij Strandmulde 10 minuten extra reistijd. En op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein ook 10 minuten.
1: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.

Ja, ook een plaat die van mijn 10 krijgt door Jeroen van Zijls was dat. En ik ga niet van Roosje naar Roosje. Dit is Radio Nunspeet, de Veluwe start-up. En vandaag is het, even kijken welke datum leven we. We leven 5 oktober inmiddels alweer. En wat gebeurde er deze datum en dan zoveel jaar geleden? Nou, bijvoorbeeld in, heel lang geleden hoor, 1889. De opening van het cabaret De Moulin Rouge in Parijs. Daar ben ik persoonlijk nooit geweest, maar ik heb het op afstand wel eens gezien. Zie je daar die verlichte molens allemaal in de verte. En daar komen heel wat mensen kijken naar mooie voorstellingen. In 1955, de Franse autofabrikant Citroën introduceert de Citroën DS. En die stond ook wel bekend als de snoek. En in 1995, ja, de eerste aflevering van Baantje wordt op televisie RTL 4 vertoond. De Kok en de Motorclub Moord. Dat was een hele leuke serie. En ja, hij wordt nog heel veel herhaald op RTL Crime op zaterdagavond. Dan kun je gewoon 4-5 afleveringen achter elkaar zien. Alleen op een gegeven moment kom je natuurlijk wel in herhaling op herhaling. En dan wordt het wel een beetje anders. Dan denk je van, dat hebben we inmiddels al wel gehad. Maar wat ik zeg, het blijft een hele mooie en leuke televisieserie. Radio Nunspeet, de Veluwe start op.

Dreaming door de Beach Boys. We kennen het natuurlijk allemaal uit 1965 door de mama's en de papa's. Maar deze uitvoering vond ik ook wel lekker. Radio Nunspeet, de Veluwe start-up. Stefan en Leonie nemen medio januari 2027 horecazaak De Elburger in Elburg over. Van de familie De Haas. Ze willen de zaak ombouwen tot een laagdrempelige viszaak, omdat vis volgens hen sterk bij Elburg en de geschiedenis van de vissersstad hoort. Wat het nieuwe concept en de naam precies worden, maken ze in januari bekend. Bezoekers moeten er vis kunnen eten of meenemen naar huis. Ook komen er vlees gerechten. De ondernemers zijn al bijna 10 jaar eigenaar van Hotel Elburg en Stadscafé De Tapperij. De tapperij blijft grotendeels zoals die is, met het huidige team en de vertrouwde sfeer. De nieuwe zaak krijgt een eigen karakter en moet volgens Stefan en Leonie een plek worden voor zoveel mogelijk inwoners en voor de toeristen die graag ook nog eens even een keer een visje komen happen. Dit is de Electric Light Orchestra hier op Radio Nunspeet in de Veluwe start-up. Sweet Talking Woman.

Ja, toen in die tijd had je nog geen... nou ja, je had ze misschien wel computers, alhoewel. Jaren 70, denk ik nog niet zo. Zeker niet in de muziek. En moest echt alles gewoon opgenomen worden zoals het echt was. Dus er moest echt een compleet orkest zitten met strijkers, met blazers, alles. En het werden vaak hele dure opnames. Maar dat resulteerde vaak ook in hele mooie opnames. Je hoorde het bij deze plaat van The Electric Light Orchestra. En het heette Sweet Talking Woman. Dan... Jazeker, vandaag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. De meeste bewolking komt in het noorden voor. Hier is vanmiddag een lokale bui mogelijk. Het wordt met weinig wind, maximaal 19 tot 22 graden. Vanavond en ook komende nacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Landinwaarts ontstaat regionaal mist. En het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen wisselen opnieuw wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Het wordt voor een laatste keer aangenaam warm. Met maximaal tussen de 20 en 23 graden. En daarna is het toch echt wel over, denk ik, met de warmte. Want dan zie ik de temperatuur zakken naar zo'n 14, 15 graden. En dan is de herfst definitief ingezet met ook wat buien aan het eind van de week.

Ja, mocht je denken, die melodie die ken ik. Nou, komt natuurlijk wel. Misschien ook van de Triplets hoor, die dit liedje zongen. You don't have to go home tonight. Maar je zou het ook kunnen kennen van Marco Borsato. Natuurlijk, je hoeft nog niet naar huis vannacht. Voor de derde avond op rij was het maandagavond onrustig in het centrum van Apeldoorn. Bij de kruising van de Hoofdstraat en Hofstraat bij de McDonald's hing een groep van zo'n 15 tot 20 jongeren rond. Er werd zwaar vuurwerk afgestoken en jongeren reden op fatbikes door het gebied. De politie kwam snel ter plaatse, fouilleerde meerdere jongeren en stuurde de groep weg. Later op de avond moesten agenten opnieuw jongeren uit het winkelgebied wegsturen. De onrust volgde op een ernstiger incident op zondag, toen jongeren brand stichtten en zwaar vuurwerk afstaken. Daarbij werden 3 minderjarigen uit Apeldoorn aangehouden. Ook zaterdagavond was het een lange tijd onrustig. De gemeente heeft inmiddels cameratoezicht ingesteld op de kruising vanwege langdurige overlast. Bewoners en ondernemers ervaren vooral overlast door groepen jongeren die samenkomen schreeuwen en voorbijgangers lastig vallen. De Veluwe start op met muziek van Taylor Swift. Patient Zero.

Ja, onwijs populair deze Taylor Swift en Patient Zero. We gaan er even uit voor reclame, nieuws en reclame. De knuffelplaat uiteraard. En die knuffelplaat is van Gladden. Oh, hey, hey, die ga je zo meteen horen. En dan natuurlijk het tweede gedeelte alweer van de Veluwe Start-Op. En daarin hebben we de Hollandse klomplaat, leuke plaat uitgekozen. We hebben natuurlijk de verjaardagshoroscoop zo rond 9:50. De berichtgeving tussen de plaatjes door, de headlines en het weerbericht. Kortom gezegd, nog heel veel meer. Straks het tweede gedeelte van de Veluwe Start-Op. Graag tot zo!

0: Veluvine Nunspeet is dé plek waar mensen samenkomen. Van intieme vergaderruimtes tot een indrukwekkende theaterzaal. Bij Veluvine vind je de perfecte locatie voor jouw evenement. Vergadering, congres, bedrijfsfeest of netwerkborrel. Ons team denkt mee, verzorgt tot in detail en maakt van elke bijeenkomst iets bijzonders. Kijk op veluvinenunspeet.nl.
1: Op zoek naar een bemoedigend boek, een mooie kaart of een betekenisvol cadeau? Bij christelijke boekhandel Blijmare in Nunspeet vind je een verrassend breed assortiment voor jong en oud. Een plek waar je welkom bent aan de koffietafel voor een goed gesprek of gewoon even rust. Met liefde gerund door vrijwilligers, zodat er meer overblijft voor goede doelen. Kom langs aan de Stationslaan in Nunspeet of kijk op blijmarenunspeet.nl.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Restaurant Joris. Het gezelligste familierestaurant in Nunspeet. Kom genieten van onze uitgebreide menukaart en ons heerlijke terras. Terwijl de kinderen zich vermaken in de speelkamer, komt u helemaal tot rust. Kom je met de auto of elektrische fiets? Er is voldoende parkeergelegenheid en oplaadpunten voor uw fiets. Kom langs en ervaar het zelf. Restaurant Joris in Nunspeet, slechts 100 meter van het station, is echt genieten voor het hele gezin.
4: Mooier wonen? Dan naar de Edisonweg 15 in Nunspeet. Daar vindt u woningstoffering Bruines. Ze leveren gezelligheid bij u thuis. Tapijt, laminaat, houten vloeren, vitrage, gordijnen, binnen- en buitenzonwering. Alles vakkundig gelegd en geplaatst. Mooier wonen, woningstoffering Bruines. Edisonweg 15, Nunspeet. Kijk ook op bruines.nl.
5: Van den Pol Mode.
6: Op zoek naar de nieuwste modetrend? Ontdek Van den Pol Mode. Voor de mooiste dames- en herenmode. Perfect voor elke gelegenheid. Van casual tot chic. Of je nu op zoek bent naar een nieuwe look of een persoonlijk stijladvies. Onze mode-experts staan altijd voor je klaar. Bezoek vandenpolmode.nl voor inspiratie. Of kom langs in de winkel en ervaar zelf de kwaliteit en sfeer.
5: Van den Pol Mode. Jouw stijl, jouw keus.
6: Dorpstraat 46 in Nunspeet.
7: Jacob en Koba Ritsema, broer achter zus. Bezoek het Noord-Philips Kunstmuseum en geniet van Jacobs wijdse en ademende landschappen en Koba's stille, zorgvuldige interieurs en portretten. Het laat zien dat de tijd niet vooruit beweegt, maar juist dieper wordt. Iedere zaterdag vanaf 3 uur voor alle inwoners van de gemeente Nunspeet gratis toegang aan de winkelweg 17A in Nunspeet.
8: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door juwelier Leusink van Veen uit Nunspeet. Regio Radio voor nieuws, muziek en informatie. Dit is Radio Nunspeet met het nieuws van 8 uur.
9: Clemens Peters met het NOS-journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking. Onderzoekers van het Mulier-instituut hebben dat gezegd. Het sportonderzoeksinstituut vroeg waar ouders van kinderen met een beperking tegenaan lopen in de zoektocht naar zwemles.
10: En dan noemen ze vaak dat het best moeilijk is om goed aanbod te vinden. Dus aanbod dat past bij wat hun kind nodig heeft. En dat ze ook moeilijk kunnen vinden in welk zwembad dat dan is. Of hoe de lessen er precies uitzien.
9: De speciale lessen zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. En dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. President Trump heeft de inzet van een vuurpeloton goedgekeurd voor de executie van een legerpsychiater. Deze man van Palestijnse afkomst werd in 2013 ter dood veroordeeld vanwege de moord op 13 militairen die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. De man stelde dat hij de militairen had doodgeschoten om moslims en Taliban-leiders tegen de Amerikanen te beschermen. De laatste keer dat een militair werd geëxecuteerd in de VS was in 1961. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer, meldt de veiligheidsregio Groningen.
11: Het schip was aan het varen en ging de haven binnen en toen ontdekte men dat de water naar binnen liep.
9: Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less. Zijn grote bestseller was Cain and Abel. Jeffrey Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. Hij is 86 jaar geworden. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen nog mistig. In de loop van de ochtend lost die mist op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
12: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
13: Het is behoorlijk druk in het midden van het land. Bij elkaar staat er 130 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Kootwijk en Hoevelaken een half uur extra reistijd. Ook op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam bij knooppunt Watergraafsmeer 20 minuten vertraging door een ongeluk. Op de A28 Zwolle Amersfoort tussen Ermelo en knooppunt Hoevelaken een half uur vertraging. Verder file op de A50 Os Arnhem tussen knooppunt Bankhoef en Renkum. Daar sta je een kwartier in de file. Op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 20 minuten vertraging door een auto met pech. Op de N50 Zwolle Emmeloord bij Kampen een kwartier vertraging. En ook de andere kant op sta je daar een kwartier in de file.
12: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.
14: In Nunspeet aan de Industrieweg 10A vindt u Heat Design, Olja Houtbouw en Veluzon. Zoekt u een nieuwe hout- of pelletkachel, een stijlvolle overkapping of zonwering op maat? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Van persoonlijk advies tot vakkundige montage. Wij ontzorgen u volledig. Kom langs in Nunspeet of kijk op ozbgroep.nl.
15: Wees welkom bij Veluvine Nunspeet. Of je nu komt voor theater, een mooie film, live muziek, cabaret of een familievoorstelling. Bij Veluvine is er altijd iets te beleven. Veluvine, beleef cultuur dichtbij. Ontdek het programma op veluvinenunspeet.nl.
16: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
15: Zing in oktober uit volle borst mee tijdens Pop-up Choir Queen Singalong. En geniet van een avond lachen met Jandino Asporaat tijdens zijn grote jubileumshow. Kijk op veluvinenunspeet.nl.
16: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
17: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
18: Bij kinderdagverblijf Inimini in Hulshorst is elke dag een avontuur. We spelen, ontdekken, wandelen en maken plezier. Soms is hondje Bo hier ook bij. Kinderdagverblijf Inimini is een kleinschalig kinderdagverblijf met één gezellige groep van 0 tot 4 jaar. Buiten slapen, dat kan. Alles op het ritme van jouw kleintje. Kom jij ook bij ons spelen? We hebben nog plekken vrij. Plan nu je rondleiding via info@kdvinimini.nl.
19: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
20: In Museum Het Pakhuis ontdek je de rijke geschiedenis van de Veluwe. Stap in de voetsporen van de archeoloog. Verwonder over bijzondere vondsten. En zie hoe wetenschap ons verleden tot leven brengt. Een verrassende beleving voor iedereen met een nieuwsgierige blik. Het Pakhuis. Het leukste doe- en beleefmuseum van de Veluwe.
21: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
22: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Nunspeet, Elburg en Harderwijk.
5: Het geluid van de Veluwe. Radio Nunspeet.
23: En dit is hem vandaag. Op jouw nummer 1. Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste knuffelplaat.

Ja, daar gaan de meeste liedjes toch over, hè? Over de liefde. De New Seekers en Back Steel Barrow hoor je aan het begin van het tweede gedeelte van dit radioprogramma. De Veluwe start op elke dag weer, elke werkdag moet ik zeggen, tussen 7 en 9 uur. Welkom, we gaan weer lekkere muziek draaien. We hebben straks natuurlijk, we gaan zo meteen beginnen met de Hollandse klompplaat, dat sowieso. We hebben de Roy Orbison plaat, de verjaardagshoroscoop doen we. We hebben lekkere muziek en wat ik al zei, berichtgeving tussen de platen door. Ja, en dan nog even naar het voetbal van gisteren. Want ja, Nederlands elftal, daar wil ik het ook nog zo misschien wel even over hebben. Of laten we dat maar, ik mag gelijk doen. Xavi, de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal, die heeft het toch wat mij betreft goed gedaan. Want wat moet je nog meer als je nummer 1 staat op dit moment in de poolfase van de league waar je, de Nations League waar je in speelt. Dan doe je het toch redelijk goed. En ook een pool waar ook Duitsland in staat, die op een derde plek staat. En Griekenland eigenlijk met een hetzelfde aantal punten. Maar het doelgemiddelde van Nederland zelf al is beter, waardoor Griekenland dan op de tweede plek staat. Maar er moeten nog een aantal wedstrijden komen. Dus het is maar de vraag natuurlijk of we dat kunnen handhaven. Maar de start van de nieuwe bondscoach is goed. Nou, Mark van Bommel die zit in België en die is er gisteren niet in geslaagd om te stunten tegen Frankrijk. België stond lange tijd verrassend op een voorsprong in het Stade de France, maar verloor uiteindelijk met 4-1. Dodo Luca Bacchio, zo heette de man, zette België in de eerste helft op een 1-0 voorsprong. Hij werd vrijgespeeld met een fraaie steekpas van Romeo Lavia. Frankrijk had daarna veel balbezit en zette België zwaar onder druk. In de slotfase sloeg Frankrijk alsnog toe. Drie invallers werden erin gebracht en het Franse team in ruim een kwartier werd de achterstand omgebouwd van een 0-1 naar een 4-1 overwinning. Bij België ontbraken onder andere Kevin De Bruyne en Yuri Tielemans vanwege een schorsing. Dat zijn dan weer wat puntjes waardoor ze misschien hebben verloren, wordt er dan eigenlijk een beetje verondersteld. Maar dat lijkt me terug. Frankrijk was, ik heb een stukje gezien, maar zeker in het laatste gedeelte zoveel beter. En wat ik al zei, in een kwartier tijd werd het helemaal omgedraaid van een 0-1 voorsprong van België naar een 4-1 afslachting, want zo mag je het dan toch wel noemen. Klaar staat de Hollandse klompplaat. Allemaal heren met klompen aan. Dat klopt in dit geval ook nog. Mannenkoor, Karrenspoor, Kees en Och. We gaan beginnen.

Ja, een studio in Lemmer, daar werd dit opgenomen. En ja, het mannenkoor Karrenspoor, het is eigenlijk uit een soort, ja, een opwelling is het opgenomen. En het dreigde een hit te worden. Sterker nog, het werd een grote hit. En er kwamen nog allemaal andere liedjes ook nog uit. Lekker op de Trekker bijvoorbeeld was ook een grote hit van mannenkoor Karrenspoor. En onlangs, een aantal jaren geleden, hebben ze volgens mij toch weer het draadje opgepakt. En zijn ze ook weer deels gaan optreden. En hebben ze ook nog weer muziek gemaakt. Mannenkoor Karrenspoor als de Hollandse klompplaat vandaag hier bij Radio Nunspeet in de Veluwe start-op. De aflevering van 6 oktober inmiddels alweer. Zometeen hebben we de horoscoop voor vandaag. Dus mocht je vandaag jarig zijn, dan even opgelet. Want straks krijg je hem te horen, de horoscoop voor vandaag. En deze plaat moet ik altijd even denken aan een baantje wat ik vroeger had. Werkte ik in de winkel en dan moest je s'avonds de kas opmaken. En dat moest dan precies kloppen natuurlijk. En dan was je al die guldens aan het tellen.

0: La Bionda, one for you, one for me. En inmiddels zitten we alweer door 9:10 heen. En dat wil zeggen...
1: Jarig vandaag, dit zeggen de sterren. De verjaardagshoroscoop.
0: Ja, eventjes een belangrijk moment in het programma, de verjaardagshoroscoop. Nou, daar gaat hij. Mocht je vandaag jarig zijn, 6 oktober, allereerst natuurlijk gefeliciteerd. Jij en je partner verschillen stevig van mening over een onderwerp dat nog niet goed is uitgesproken. Maar daar bewust tijd voor en probeer vooral daar tijd voor te nemen en begrijpen waarom de ander er anders tegenaan kijkt. Een gesprek hoeft geen winnaar te hebben om nuttig te zijn. Financieel sta je er behoorlijk goed voor. Wanneer je iets leuks wilt kopen en het past binnen je budget, hoef je jezelf dat niet uit principe te ontzeggen. Ook vrienden spelen een belangrijke rol. Heb je zoveel te doen dat je niet weet waar je moet beginnen? Vraag hen dan om hulp. Je hoeft niet iedere klus zelfstandig op te lossen om tevreden te mogen zijn. Dat is de verjaardagshoroscoop voor vandaag, 6 oktober. En wat ik al zei, mocht je jarig zijn, maak er een hele mooie dag van. En houd deze horoscoop in de achterhoofd.

En dat waren de Beat en Can't Get Used to Losing You. Gaan we verder even met wat berichtgeving. Het volgende. Er is discussie ontstaan over het groeiende aantal reclameborden langs de A28 bij Zwolle. Tussen bedrijventerrein Hessenpoort en de afslag Nieuw-Leuzen staan volgens een Zwols raadslid inmiddels 20 reclameuitingen over een afstand van zo'n 7 kilometer. Raadslid Jolande de Vries van Pro noemt de borden landschapsvervuiling en zegt dat ze illegaal zijn geplaatst. Volgens haar zijn voor de reclameborden geen benodigde omgevingsvergunningen verleend. Ook zouden bedrijven op deze manier goedkoop reclame kunnen maken, terwijl de gemeenteinkomsten uit officiële reclameuitingen misloopt. En vooral door ruimte beschikbaar te stellen krijgt de gemeente daar inkomsten van. En dat wat zij zegt lopen ze dus mis. Landeigenaren en boeren bij de A28 trekken zich daar voorlopig weinig van aan. En een van hen noemt het te plaatsen van een reclamekarretje een vriendendienst. Hij zegt dat het bord weggehaald. Hij zegt dat hij het bord weghaalt als de gemeente daar opdracht toe geeft. En zolang dat niet het geval is, blijven de borden daar gewoon staan. Ja, het is natuurlijk geen fraai gezicht als je daar rijdt en je ziet alles. En het leidt ook een beetje af natuurlijk als je teksten leest aan de kant van de weg. Dat kan ik me ook goed voorstellen. Dat je daar, als je naar een bord kijkt met reclame erop, dan kun je niet voor je op de weg kijken. En dat is hetzelfde als op je telefoon kijken. Dat is gewoon levensgevaarlijk.

0: van Coldplay. En wat ik je... Nou ja, ik heb het niet helemaal zo gezegd... maar de afgelopen 4 weken ben ik in Los Angeles geweest. En had ik altijd het idee van... want daar schijnt hij te wonen, deze Chris Martin, de zanger van Coldplay. Had ik altijd zoiets van, nou, ik wil heel veel... bekendheden eigenlijk niet tegenkomen. Dat interesseert me eigenlijk helemaal niks. Maar eentje, die zou ik toch wel eens een keer willen ontmoeten. Niet dat dat enig solaas zou bieden. Want in gesprek, dat lukt je toch niet. Maar het lijkt me heel indrukwekkend als je die man ziet. Chris Martin, een van de grootste bands op dit moment in de wereld. Coldplay. En nu hier op de radio. En wat ik je zei, ik had hem wel willen tegenkomen. Maar ja, daar wonen zo vreselijk veel mensen. Dat is niet gelukt. Wie weet in de toekomst nog een keertje. Dan wat serieuzer nu.
1: Dit is Radio Nunspeet. Met de headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De burgemeester van Moskou meldt dat Oekraïne de afgelopen uren... zeker 650 drones heeft afgevuurd op zijn regio. Daarbij zou een dode zijn gevallen en zeker 6 mensen gewond zijn geraakt. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. De legerpsychiater werd in 2013 veroordeeld voor het doodschieten van 13 Amerikaanse militairen. De Amerikaanse voormalige tv-dominee Jim Baker is overleden. Hij verdiende miljoenen met zijn tv-optredens, maar werd later veroordeeld voor grootschalige fraude. Jim Baker is 86 jaar geworden. Het weer op een aantal plekken nog mist, later lost die op. Vanmiddag in het midden en noorden meer bewolking en in het zuiden zonnig bij 19 tot 23 graden.
1: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
3: In het midden van het land is het behoorlijk druk. 130 kilometer file staat er bij elkaar. Onder andere een lange file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer is de vertraging ruim een half uur door een ongeluk op de A10. Inmiddels zijn daar alle rijstroken weer vrij. Op de A28 Zwolle Amersfoort tussen Ermelo en Hoevelaken, 35 minuten vertraging. A50 Os Arnhem tussen knooppunt Bankhoef en Renkum, 25 minuten extra reistijd. Op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn tussen Hattem en Epe moet je ook rekening houden met ruim 20 minuten vertraging. N50 Zwolle Emmeloord bij Kampen, 10 minuten vertraging. Ook op de N50 de andere kant op bij knooppunt Hattemerbroek is de vertraging een kwartier. En op de N305 Dronten Almere bij Zeewolde ook bijna een kwartier extra reistijd.
1: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.

te vervelen. Vandaag ook natuurlijk dat we hem altijd om 8:30... rond 8:30 moet ik zeggen, draai je in dit programma De Veluwe Start-Op. Roy Orbison hoorde je. En deze keer met het nummer Only With You. De Veluwe Start-Op nog tot 9:00. En daarna hebben we natuurlijk nog Roy met De Ochtendkracht. En nog heel veel meer programma's hier op Radio Nunspeet. Kijk maar eens op rtvnunspeet.nl. Dan kun je dat allemaal bekijken wat er nog in het vat zit voor vandaag. En dan gaan we naar een plaat van Frans Bauer. Heb je even voor mij. Maar opnieuw opgenomen samen met Billy Dans en Avro Bros. Dan klinkt het heel anders. Radio Nunspeet. Toch, zou je zeggen. Dat wil niet lukken. Dan proberen we het handmatig nog even te kijken of die het dan wel wil doen. Ja, ik wou zeggen. Je moet wel luisteren natuurlijk.

en zo maken we nog een keer gebruik van deze fraaie melodie. Heb je even voor mij, Frans Bauer. En deze keer dus met de Billy Dans en Afro Bros. Weer een nieuwe hit voor dit trio. En zo helpen ze elkaar een beetje natuurlijk. Dan het volgende. Ruim 300.000 huishoudens en kleine bedrijven hebben mogelijk een zwaardere stroomaansluiting dan ze nodig hebben. Dat meldt toezichthouder ACM na onderzoek. Een zware aansluiting is duurder dan een standaard aansluiting. Het verschil kan oplopen tot duizenden euro's per jaar. Volgens de ACM is een zware aansluiting vooral nodig als meerdere grote stroomverbruikers tegelijk worden gebruikt. Bijvoorbeeld een sauna, zwembad of elektrische auto. Wie het stroomverbruik beter spreidt en pieken voorkomt, kan mogelijk met een lichtere aansluiting toe. Het aanpassen van de aansluiting kost eenmalig ongeveer 300 euro. De ACM waarschuwt wel om daar goed over na te denken. Wie later toch weer een zwaardere aansluiting nodig heeft, kan door de drukte op het stroomnet op een wachtlijst terecht gaan komen. Ik vraag me toch wel een beetje af hoe dat in de toekomst moet. Want de elektrische auto wordt natuurlijk gestimuleerd, kun je afvragen op dit moment, met de wegenbelasting en zo. En ook de subsidies die er toch wegvallen. Eerder kon je subsidie krijgen als je een elektrische auto kocht. Of wat ik net al zei, minder wegenbelasting betalen. En straks wordt dat elektriciteitsnet natuurlijk nog zwaarder belast als dan toch die elektrische auto's, als er geen fossiele auto's meer worden gebouwd. Dan wordt er heel veel meer stroom afgenomen. En dan is het natuurlijk de grote vraag, hoe gaat het dan? Redt het netwerk het dan nog wel? Ze zullen er wel druk mee bezig zijn. Hier is The Who en een liedje van The Stones. Hier is The Last Time.

Ja, we kennen het liedje natuurlijk allemaal van de Rolling Stones. En deze van The Who. Ja, die konden er ook een houtje van. En dat heette The Last Time. En dan voor de laatste keer in dit programma even... Nou, dan gaan we nog een keer vandaag wisselen. Zon en wolkenvelden elkaar af. De meeste bewolking komt in het noorden voor. Hier is vanmiddag een lokale bui mogelijk. Het wordt met weinig wind, maximaal 19 tot 22 graden. Vanavond en ook komende nacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Landinwaarts ontstaat regionaal mist en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen wisselen opnieuw wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Het wordt voor het laatst een keer aangenaam warm, namelijk... maximaal tussen de 20 en 23 graden. En dat zullen toch echt wel de laatste stuiptrekkingen zijn... van deze toch wat fraaie nazomer.

0: gewoon een Nederlandse zangeres, hoor, deze Lia Valesco en 505 PM. Volgens mij had ze ook nog een hit met het nummer Smile. Maar dat doe ik even zo uit het blote hoofd. Maar volgens mij klopt dat wel. We gaan nog even een berichtje doen. In het Puttense Bos zijn 5 Britse anti-tankgranaten uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De explosieve opruimingsdienst, de Defensie. De EOD heeft de granaten op de vindplaats ter ontploffing gebracht. Het gaat om zogenaamde Piat-granaten. Die werden gebruikt in een Brits anti-tankwapen om vanaf relatief korte afstand tanks uit te schakelen. De granaten zijn vermoedelijk aan het einde of kort na de Tweede Wereldoorlog door Britse militairen achtergelaten of gedumpt. Hoe lang ze precies in het Puttense Bos hebben gelegen is niet bekend. Omdat de granaten niet veilig konden worden vervoerd, heeft de EOD ze ter plaatse vernietigd.
1: Nog zo gezegd, geen

natuurlijk zijn band De Drie J's en Jij Zit In Mijn Hoofd. En daarvoor hadden we nog Ben Kramer en die zong zijn oude hit Barbara. En dit was hem alweer, deze aflevering van het programma De Veluwe start op, de aflevering van 6 oktober. Ik bedank je voor het luisteren. Morgenochtend dan ben ik er weer. Dan om 7 uur starten we weer met dit programma. En nu maken we plaats voor Ochtendkracht met Roy Scheerman. Ik wens je nog een hele prettige dinsdag.

0: de doorgaande weg tussen Epe en Nunspeet vind je buitenplaats het Soerel. Kwaliteit, gezelligheid en een beetje gekkigheid. Kom genieten van huisgemaakte gerechten, seizoensproducten en wild van Terwele. Voor een gezellig samen zijn met vrienden of familie zijn wij 7 dagen in de week open. Reserveer je plekje en proef de Veluwe op zijn best.
1: Grondverzet en graafwerkzaamheden, dat is ons werk. Voor zowel bedrijven als particulieren. Wij zijn BB Grondwerken. Graven voor uw bouw en verbouw. Struiken en bomen verwijderen. Een vijver graven. Riolering leggen. Of aanleg van bestrating. Daarnaast leveren wij diverse grondstoffen en bestratingsmaterialen voor uw verbouwing, tuinaanleg en onderhoud. Nieuw is onze Milieustraat. Voor het wegbrengen van al uw afval. BB Grondwerken. Transport en afvalinzameling aan de Hullerweg 122. Complete dienst. Verlening onder één dak. Kijk op bbgroep.info.
0: Proef het wildseizoen bij ons. Meer op soerelepe.nl.
2: Als u op zoek bent naar een of misschien een of wellicht een, dan moet u toch echt naar Van Geene Auto's in Nunspeet. Daar kunt u terecht voor gebruikte personen- en bedrijfsauto's van alle merken in alle prijsklassen. Van Geene Auto's in Nunspeet. Moderne werkplaats, persoonlijke service en kwaliteitsoccasions. Kijk op vangeneauto's.nl. Oh, en die daar is voor mij.
3: Ontspannen overnachten in het inspirerende hart van natuurgebied De Veluwe. Dat wil iedereen wel, toch? Je voelt je direct thuis bij de Roskam. De hippe historische dorpsherberg Hartje Nunspeet. Kom 7 dagen per week gezellig langs voor een koffie, lunch, diner of een nachtje weg. Culinair genieten in ons restaurant. Bij de Roskam wordt er namelijk nog echt gekookt. Iets te vieren? In onze huiskamer kan je met maximaal 35 personen een onvergetelijke avond creëren. De Roskam, een thuis voor iedereen. Kijk op deroskamnunspeet.nl.
4: De Cirkel, groen en sociaal.
2: Bent u op zoek naar goede tweedehands spullen? Kom dan naar Kringloopwinkel De Cirkel. Er is altijd wel iets leuks te vinden voor een aardig prijsje. Verder draagt u bij aan een groen milieu. En wij doneren aan lokale goede doelen. Mocht u spullen hebben die u niet meer gebruikt, breng ze dan gerust langs.
4: Kringloopwinkel De Cirkel. Samen maken wij De Cirkel rond.
2: Nijverheidsweg 101B in Nunspeet.

0: makkelijk in te relaxen. Op maat gemaakt van de beste materialen met een eerlijke prijs. Bij Weber Woonwereld in Elburg staan er wel...
1: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
2: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
3: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
3: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
4: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op A1 Radio. De AWB en de Consumentenbond waarschuwen voor twee typen kinderzitjes na ernstige problemen bij botsproeven. De X-Kit Mini Kit Core moet helemaal niet meer worden gebruikt. De fabrikant roept het zitje terug en biedt gratis omruiling aan. Bij de Britex Reumer Baby Safe Pro kan de gordel losschieten als het stoeltje met de Vario Base 5Z in de lichtstand staat. Gebruik in de rechte stand of zonder onderstel blijft volgens de organisaties wel mogelijk. Oekraïne heeft een grote drone-aanval uitgevoerd op de regio Moskou. Rusland spreekt van de inzet van zo'n 650 drones. Zeker één persoon kwam om het leven en zes mensen raakten gewond. Een belangrijke olieinstallatie zou zijn getroffen, maar dat is niet onafhankelijk bevestigd. Rusland viel op zijn beurt opnieuw een Oekraïense brug over de Dnipro aan, ditmaal in Zaporizhia. De brug is beschadigd en afgesloten. Bij aanvallen in de regio raakten volgens Oekraïne 5 mensen gewond. Elon Musk is volgens zakenblad Forbes opnieuw biljonair. Zijn geschatte vermogen steeg door koerswinsten van ruimtevaartbedrijf SpaceX en autofabrikant Tesla naar ruim 1000 miljard dollar. Musk bereikte die grens eerder dit jaar al, maar zakte daarna weer terug. Zijn bezit bestaat voor een groot deel uit aandelen en is daardoor sterk afhankelijk van beurskoersen. Musk blijft met afstand de rijkste persoon ter wereld. Zijn vermogen is niet hetzelfde als direct beschikbaar geld. De Amerikaanse president Trump heeft de executie door een vuurpeloton goedgekeurd van voormalig legerpsychiater Nidal Hassan. Hassan doodde in 2009 op de legerbasis Fort Hood in Texas 13 mensen en verwondde er 32. Een militaire jury veroordeelde hem in 2013 ter dood. Het Amerikaanse leger bepaalt nog waar en wanneer de executie plaatsvindt. Hassan kan via een federale rechter nog proberen uitstel te krijgen. De laatste militaire executie in de Verenigde Staten was in 1961. Dan nog het weer. In Zeeland geldt code geel vanwege dichte mist. In het noorden kan wat lichte regen vallen, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het wordt 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Zometeen in het volgende uur.

0: Radio. De stem van jouw regio. AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: AE Radio.
0: AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jos Tuinsta met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De ANWB en de Consumentenbond waarschuwen voor twee type kinderzitjes na ernstige problemen bij botsproeven. Het gaat onder meer om de X-Kit Mini Kit Core. Die moet helemaal niet meer worden gebruikt. De fabrikant roept het zitje terug en biedt gratis omruiling aan. Oekraïne heeft een grote drone-aanval uitgevoerd op de regio Moskou. Rusland spreekt van de inzet van zo'n 650 drones. Zeker één persoon kwam om het leven en zes mensen raakten gewond. Elon Musk is volgens zakenblad Forbes opnieuw biljonair. Zijn geschatte vermogen steeg door koerswinsten van ruimtevaartbedrijf SpaceX en autofabrikant Tesla naar ruim 1000 miljard dollar. Amerikaanse president Trump heeft de executie door een vuurpeloton goedgekeurd van voormalig legerpsychiater Nidal Hassan. Hassan doodde in 2009 op de legerbasis Fort Hood in Texas 13 mensen en verwondde er 32. Het weer. In Zeeland geldt code geel vanwege dichte mist. In het noorden kan wat lichte regen vallen, terwijl er in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het wordt 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
3: Dit is Jos Thuijstra met het radionieuws op A1 Radio. De separatistische Parti Québécois heeft de provinciale verkiezingen in het Canadese Quebec gewonnen. De partij behaalde 59 van de 127 zetels en moet daardoor een minderheidsregering vormen. Partijleider Paul Saint-Pierre Plamondon wil een referendum over onafhankelijkheid, maar pas na vertrek van VS-president Trump. De uitslag bemoeilijkt de positie van premier Mark Carney, die Canada juist verenigd wil houden tegenover de Amerikaanse importheffingen en dreigementen van Trump. Frankrijk maakt zich vandaag op voor een landelijke protestdag van middelbare scholieren. Ze eisen meer docenten, kleinere klassen en betere schoolgebouwen. De acties begonnen vorige maand bij Parijs en hebben zich over het hele land verspreid. De afgelopen weken werden ruim 5000 mensen aangehouden, vooral minderjarigen. Bij confrontaties raakten honderden mensen gewond. Maandag verloor een 15-jarige jongen een hand toen een politiegranaat ontplofte. De AWB en de Consumentenbond waarschuwen voor twee typen kinderzitjes na ernstige problemen bij botsproeven. De X-Kit Mini Kit Core moet helemaal niet meer worden gebruikt. De fabrikant roept het zitje terug en biedt gratis omruiling aan. Bij de Britex Reumer Baby Safe Pro kan de gordel losschieten als het stoeltje met de Vario Base 5Z in de lichtstand staat. Gebruik in de rechte stand of zonder onderstel blijft volgens de organisaties wel mogelijk. Oekraïne heeft een grote drone-aanval uitgevoerd op de regio Moskou. Rusland spreekt van de inzet van zo'n 650 drones. Zeker één persoon kwam om het leven en zes mensen raakten gewond. Een belangrijke olieinstallatie zou zijn getroffen, maar dat is niet onafhankelijk bevestigd. Rusland viel op zijn beurt opnieuw een Oekraïnse brug over de Dnipro aan, ditmaal in Zaporizhia. De brug is beschadigd en afgesloten. Bij aanvallen in de regio raakten volgens Oekraïne 5 mensen gewond. Dan nog het weer. In Zeeland geldt code geel vanwege dichte mist. In het noorden kan wat lichte regen vallen, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het wordt 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: AE Radio, goedemorgen.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is...

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De separatistische partij Québécois heeft de provinciale verkiezingen in het Canadese Quebec gewonnen. De partij behaalde 59 van de 127 zetels en moet daardoor een minderheidsregering vormen. Frankrijk maakt zich vandaag op voor een landelijke protestdag van middelbare scholieren. Ze eisen meer docenten, kleinere klassen en betere schoolgebouwen. De AWB en de Consumentenbond waarschuwen voor twee typen kinderzitjes na ernstige problemen bij botsproeven. Het gaat onder meer om de X-Kit Mini Kit Core. Die moet helemaal niet meer worden gebruikt. De fabrikant roept het zitje terug en biedt gratis omruiling aan. Oekraïne heeft een grote drone-aanval uitgevoerd op de regio Moskou. Rusland spreekt van de inzet van zo'n 650 drones. Zeker één persoon kwam om het leven en zes mensen raakten gewond. Het weer. In Zeeland geldt code geel vanwege dichte mist. In het noorden kan wat lichte regen vallen, terwijl er in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het wordt 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: A1 Radio.

Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.

0: Radio. Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op A1 Radio. De 37-jarige Amsterdammer die wordt verdacht van een dodelijke schietpartij op de NDSM-kade blijft 90 dagen langer vastzitten. Het slachtoffer, een 61-jarige gevangenismedewerker, werd vorige maand op een druk terras doodgeschoten. Volgens het Openbaar Ministerie kenden de twee elkaar uit de gevangenis in Zaanstad, waar het slachtoffer werkte toen de verdachte daar gedetineerd zat. Na een kort gesprek zou de verdachte zijn teruggekeerd en meerdere keren hebben geschoten. De VS hebben 12 B-1 bommenwerpers met spoed weggehaald van een luchtwachtbasis in Groot-Brittannië. Volgens de New York Times gebeurde dat vanwege aanwijzingen voor een mogelijke Iraanse droneaanval. Iran zou de vliegtuigen willen beschadigen en Amerikaanse militairen op de basis willen treffen. Hoe concreet de dreiging was, is niet bekend. Volgens bronnen zou Israël 3 weken geleden al hebben gewaarschuwd voor een mogelijke aanval. Iran heeft niet op het bericht gereageerd. De separatistische Parti Québécois heeft de provinciale verkiezingen in het Canadese Quebec gewonnen. De partij behaalde 59 van de 127 zetels en moet daardoor een minderheidsregering vormen. Partijleider Paul Saint-Pierre Plamondon wil een referendum over onafhankelijkheid, maar pas na vertrek van VS-president Trump. De uitslag bemoeilijkt de positie van premier Mark Carney, die Canada juist verenigd wil houden tegenover de Amerikaanse importheffingen en dreigementen van Trump. Frankrijk maakt zich vandaag op voor een landelijke protestdag van middelbare scholieren. Ze eisen meer docenten, kleinere klassen en betere schoolgebouwen. De acties begonnen vorige maand bij Parijs en hebben zich over het hele land verspreid. De afgelopen weken werden ruim 5000 mensen aangehouden, vooral minderjarigen. Bij confrontaties raakten honderden mensen gewond. Maandag verloor een 15-jarige jongen een hand toen een politiegranaat ontplofte. Dan nog het weer. In het noorden kan wat lichte regen vallen, terwijl in het zuidoosten geregelde zon schijnt. Het wordt 19 tot 23 graden en er staat weinig wind.
3: Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.
4: Ik

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Radio. Goedemorgen.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De 37-jarige Amsterdammer die wordt verdacht van een dodelijke schietpartij op de NDSM-kade blijft 90 dagen langer vastzitten. De VS hebben 12 B1-bommenwerpers met spoed weggehaald van een luchtmachtbasis in Groot-Brittannië. Volgens de New York Times gebeurde dat vanwege aanwijzingen voor een mogelijke Iraanse drone-aanval. De separatistische Parti Québécois heeft de provinciale verkiezingen in het Canadese Quebec gewonnen. Frankrijk maakt zich vandaag op voor een landelijke protestdag van middelbare scholieren. Ze eisen meer docenten, kleinere klassen en betere schoolgebouwen. Het weer. In het noorden kan wat lichte regen vallen, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het wordt 19 tot 23 graden en er staat weinig wind.
2: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
3: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
3: A1 Radio.
0: Barneveld, Achterveld, Koevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Terschuur, Stroel, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio.

op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 12 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Nederland wil samen met 7 andere EU-landen een Europese stop op alle nieuwe nicotineproducten. Minister Hermans roept de Europese Commissie op om de markt te bevriezen, zodat jongeren niet verslaafd kunnen raken aan nieuwe varianten van de vape. Ook pleiten de 8 landen voor een Europees verbod op smaakjes en neutrale verpakkingen. Omdat tabak in buurlanden goedkoper is en smaakjes daar vaak nog zijn toegestaan, wil Hermans de regels in heel Europa gelijk laten trekken. In Duitsland is het voormalige hoofd van de Buitenlandse Inlichtingendienst August Hanning opgepakt op verdenking van het vergaren van staatsgeheimen, poging tot landverraad en spionage. Dat heeft de Duitse federale aanklager bevestigd. Ook zijn voormalige stafchef is aangehouden. Hanning, die de dienst leidde van 1998 tot 2005, zou na zijn vertrek staatsgeheimen hebben gekocht van deze medewerker voor zijn eigen bedrijf. Er zijn op meerdere plekken in Duitsland invallen gedaan. In de Zwarte Zee is voor de kust van Bulgarije een vrachtschip gezonken na een droneaanval. Op een ander schip is brand uitgebroken, dat laten de Bulgaarse autoriteiten weten. De bemanning van het gezonken schip wordt nog vermist. Van het andere schip zijn 18 opvarenden gered. Het is niet bekend wie er achter de aanval zit. De Bulgaarse premier heeft meteen een spoedvergadering bijeengeroepen met de veiligheidsdiensten. In de Zwarte Zee vallen Rusland en Oekraïne elkaars schepen aan. En de EU moet vandaag nog overstappen op eigen schone energie om niet langer kwetsbaar te zijn voor buitenlandse crisis. Dat zei Eurocommissievoorzitter von der Leyen in het Europees Parlement. Volgens haar betalen gezinnen en de industrie nu de hoofdprijs voor de crisis. Sinds het begin van de Iran-oorlog stegen de gasprijzen met 140% en is diesel 2 keer zo duur geworden. Alleen alle fossiele brandstoffen snel vervangen door Europese groene stroom kan onze welvaart beschermen, aldus von der Leyen. Het weer, in het noorden kan wat lichte regen vallen. Ook in het midden van het land is het bewolkt, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het is 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld.

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.
2: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Nederland wil samen met 7 andere EU-landen een Europese stop op alle nieuwe nicotineproducten. Ook pleiten de 8 landen voor een Europees verbod op smaakjes en neutrale verpakkingen. In Duitsland is het voormalige hoofd van de Buitenlandse Inlichtingendienst August Hanning opgepakt op verdenking van het vergaren van staatsgeheimen, poging tot landverraad en spionage. Ook zijn voormalige stafchef is aangehouden. In de Zwarte Zee is voor de kust van Bulgarije een vrachtschip gezonken na een droneaanval. Op een ander schip is brand uitgebroken. De bemanning van het gezonken schip wordt nog vermist. Van het andere schip zijn 18 opvarenden gered. En de EU moet vandaag nog overstappen op eigen schone energie om niet langer kwetsbaar te zijn voor buitenlandse crises. Dat zei Eurocommissievoorzitter von der Leyen in het Europees Parlement. Het weer: in het noorden kan wat lichte regen vallen. Ook in het midden van het land is het bewolkt, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het is 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
4: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedemiddag. Je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Kleding webwinkel ASOS is getroffen door een opmerkelijke hack. Klanten kregen via de app een dreigende pushmelding waarin de hackers beweren toegang te hebben tot het datasysteem van het bedrijf. Volgens experts is het hoogst ongebruikelijk dat hackers op zo'n openbare manier druk uitoefenen op een organisatie. Of er ook echt klantgegevens zijn gestolen is nog onduidelijk en wordt nu door ASOS onderzocht. Door het nieuws over de inbraak is de aandelenkoers van het kledingbedrijf al flink gedaald. Nederland moet de natuur veel meer laten meewerken om ons land te beschermen tegen klimaatverandering en zeespiegelstijging. Dat schrijven experts in een nieuw rapport van kennisprogramma NL 2120. Door rivieren meer ruimte te geven, kusten natuurlijk te laten meegroeien en steden te vergroenen, blijft Nederland veilig en leefbaar. Volgens de onderzoekers zijn dijkverhogingen na 2050 op veel plekken zelfs niet eens meer nodig als we nu kiezen voor deze natuurlijke oplossingen. In Duitsland is het voormalige hoofd van de Buitenlandse Inlichtingendienst, August Hanning, opgepakt op verdenking van het vergaren van staatsgeheimen, poging tot landverraad en spionage. Dat heeft de Duitse federale aanklager bevestigd. Ook zijn voormalige stafchef is aangehouden. Hanning, die de dienst leidde van 1998 tot 2005, zou na zijn vertrek staatsgeheimen hebben gekocht van deze medewerker voor zijn eigen bedrijf. Er zijn op meerdere plekken in Duitsland invallen gedaan. En in Rusland is de angst voor een pestuitbraak weggenomen na de dood van een 28-jarige laboratoriummedewerker. Dat melden de Wereldgezondheidsorganisatie en de Russische autoriteiten. Omdat de vrouw in een antipestinstituut werkte, werden na haar overlijden uit voorzorg ruim 200 mensen in isolatie geplaatst. Maar uit autopsie blijkt nu dat er geen sporen van de pest zijn gevonden. De vrouw overleed aan een longontsteking. Inmiddels zijn de meeste quarantaines alweer opgeheven. Het weer: in het noorden kan wat lichte regen vallen. Ook in het midden van het land is het bewolkt, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het is 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.
4: Duizend.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Radio. Goedemiddag.
2: Onderweg op het werk en thuis, dit is

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Kleding webwinkel ASOS is getroffen door een opmerkelijke hack. Klanten kregen via de app een dreigende pushmelding waarin de hackers beweren toegang te hebben tot het datasysteem van het bedrijf. Nederland moet de natuur veel meer laten meewerken om ons land te beschermen tegen klimaatverandering en zeespiegelstijging. Dat schrijven experts in een nieuw rapport van kennisprogramma NL2120. In Duitsland is het voormalige hoofd van de Buitenlandse Inlichtingendienst August Hanning opgepakt op verdenking van het vergaren van staatsgeheimen, poging tot landverraad en spionage. Ook zijn voormalige stafchef is aangehouden. En in Rusland is de angst voor een pestuitbraak weggenomen na de dood van een 28-jarige laboratoriummedewerker. De vrouw overleed aan een longontsteking. Het weer: in het noorden kan wat lichte regen vallen. Ook in het midden van het land is het bewolkt, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het is 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

Steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld.

0: en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De protesten in Frankrijk hebben een nieuw hoogtepunt bereikt. Vandaag hebben demonstranten zo'n 1800 middelbare scholen geblokkeerd. Ongeveer de helft van alle scholen in het land. Volgens scholieren en studentenbonden gaat het om een zwarte dag op de scholen en universiteiten. Landelijk zijn er honderdduizenden mensen de straat op gegaan. Hoewel de meeste demonstraties vreedzaam verlopen, kwam het op sommige plekken tot rellen en ook zijn er duizenden arrestaties verricht. In Saoedi-Arabië zijn zeker 3 gewonden gevallen bij drone- en raketaanvallen op 2 vliegvelden in het grensgebied. De Houthi-rebellen uit buurland Jemen hebben de aanvallen op de luchthavens opgeëist. De beschietingen volgen op een heftige strijd in Jemen, waar de Houthis de afgelopen weken aan een grote opmars bezig waren. Het jemenitische regeringsleger is met behulp van Saoedische luchtaanvallen een tegenoffensief gestart. De Houthi-rebellen uit Jemen worden gesteund door Iran. Kleding webwinkel ASOS is getroffen door een opmerkelijke hack. Klanten kregen via de app een dreigende pushmelding waarin de hackers beweren toegang te hebben tot het datasysteem van het bedrijf. Volgens experts is het hoogst ongebruikelijk dat hackers op zo'n openbare manier druk uitoefenen op een organisatie. Of er ook echt klantgegevens zijn gestolen is nog onduidelijk en wordt nu door ASOS onderzocht. Door het nieuws over de inbraak is de aandelenkoers van het kledingbedrijf al flink gedaald. En Nederland moet de natuur veel meer laten meewerken om ons land te beschermen tegen klimaatverandering en zeespiegelstijging. Dat schrijven experts in een nieuw rapport van kennisprogramma NL 2120. Door rivieren meer ruimte te geven, kusten natuurlijk te laten meegroeien en steden te vergroenen, blijft Nederland veilig en leefbaar. Volgens de onderzoekers zijn dijkverhogingen na 2050 op veel plekken zelfs niet eens meer nodig als we nu kiezen voor deze natuurlijke oplossingen. Het weer: in het noorden kan wat lichte regen vallen. Ook in het midden van het land is het bewolkt, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het is 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn en dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1.

1 Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij bezorgen de hele reclamecampagne voor u.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Radio. Goedemiddag.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is

0: yeah, but don't waste no time. If you feel what I'm feeling, let's jump in the line, let's dance.
1: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De protesten in Frankrijk hebben een nieuw hoogtepunt bereikt. Vandaag hebben demonstranten zo'n 1800 middelbare scholen geblokkeerd. Ongeveer de helft van alle scholen in het land. In Saoedi-Arabië zijn zeker 3 gewonden gevallen bij drone- en raketaanvallen op 2 vliegvelden in het grensgebied. De Houthi-rebellen uit buurland Jemen hebben de aanvallen op de luchthavens opgeëist. Kleding webwinkel ASOS is getroffen door een opmerkelijke hack. Klanten kregen via de app een dreigende pushmelding waarin de hackers beweren toegang te hebben tot het datasysteem van het bedrijf. En Nederland moet de natuur veel meer laten meewerken om ons land te beschermen tegen klimaatverandering en zeespiegelstijging. Dat schrijven experts in een nieuw rapport van kennisprogramma NL 2120. Het weer, in het noorden kan wat lichte regen vallen. Ook in het midden van het land is het bewolkt, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het is 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: A1 Radio. De stem van jou.

Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u, inclusief

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedemiddag. Je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. In Duitsland heeft de radicaalrechtse AfD voor het eerst het voorzitterschap van een deelstaatparlement veroverd. Bij de eerste zitting in Sachsen-Anhalt werd AfD'er Tobias Rausch verkozen tot parlementsvoorzitter met steun van andere partijen. De linkse oppositie spreekt van een gevaarlijke mijlpaal en noemt de verkiezing historisch. Rausch beloofde in zijn dankwoord zich boven de partijen te stellen. Zijn verkiezing voedt de hoop van de AfD dat ook de vorming van een eigen deelstaatregering haalbaar is. De Nederlandse provincies eisen dat het kabinet fors blijft investeren in de infrastructuur om te voorkomen dat het land stil komt te staan. Voorzitter Adema riep op het provinciejaarcongres in Enschede op om niet alleen naar de kosten te kijken, maar juist naar de maatschappelijke opbrengsten. Het ministerie van Infrastructuur komt tientallen miljarden euro's tekort voor onderhoud en vernieuwing van wegen, sporen en bruggen. Over 2 weken maakt het kabinet bekend op welke projecten er geld wordt bespaard. Het Spaanse kabinet heeft nieuwe maatregelen goedgekeurd om de woningcrisis in het land aan te pakken. Premier Sanchez probeert die plannen alsnog in te voeren nadat ze vrijdag door het parlement nog werden weggestemd. Die politieke blokkade leidde tot grote woede onder burgers en zorgde ervoor dat Sanchez vervroegde verkiezingen uitschreef. Een commissie van demissionaire parlementariërs moet nu de hervormingen, zoals een tijdelijke stop op huurverhogingen, nog wel formeel goedkeuren. En bij Breskens in Zeeuws-Vlaanderen is een 100 jaar oud schip met 75 opvarenden vastgelopen op een zandplaat. Omdat een groot deel van de passagiers ook op leeftijd is, worden ze waarschijnlijk geëvacueerd. Een helikopter en meerdere reddingsboten zijn ingezet om hulp te verlenen. Volgens de kustwacht heeft de reddingsactie de grootste prioriteit. Hoe het schip precies vast heeft kunnen lopen op de zandbank is nog niet bekend. Het weer: in het noorden kan wat lichte regen vallen. Ook in het midden van het land is het bewolkt, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het is 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: A1 Radio.
2: A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

Barneveld, Achterveld, Hoevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Terschuur, Stroe, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws.

0: op A1 Radio. In Duitsland heeft de radicaalrechtse AfD voor het eerst het voorzitterschap van een deelstaatparlement veroverd. Bij de eerste zitting in Sachsen-Anhalt werd AfD'er Tobias Rausch verkozen tot parlementsvoorzitter met steun van andere partijen. De Nederlandse provincies eisen dat het kabinet fors blijft investeren in de infrastructuur om te voorkomen dat het land stil komt te staan. Het Spaanse kabinet heeft nieuwe maatregelen goedgekeurd om de woningcrisis in het land aan te pakken. Premier Sanchez probeert die plannen alsnog in te voeren nadat ze vrijdag door het parlement nog werden weggestemd. En bij Breskens in Zeeuws-Vlaanderen is een 100 jaar oud schip met 75 opvarenden vastgelopen op een zandplaat. Omdat een groot deel van de passagiers ook op leeftijd is, worden ze waarschijnlijk geëvacueerd. Het weer: in het noorden kan wat lichte regen vallen. Ook in het midden van het land is het bewolkt, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het is 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
1: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: bekende ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Beleggers moeten de komende jaren zelf nauwkeurig hun administratie bijhouden door de nieuwe kabinetsplannen voor de vermogensbelasting. Volgens financiënminister Heijnen moet iedereen die aandelen met winst verkoopt dit vanaf 2028 zelf aangeven bij de Belastingdienst. Want banken kunnen die gegevens voorlopig nog niet automatisch aanleveren. De overheid wil overstappen naar een belasting op daadwerkelijk behaald rendement, maar het parlement moet die plannen eerst nog wel goedkeuren. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil dat Nederland in 2030 beschikt over 150.000 burgerreservisten voor grote crises. Naast al bestaande zorgreserven moeten er snel pools komen voor experts in de techniek, logistiek en veiligheid. Die burgers kunnen dan bij een zware crisis of sabotage in de eerste 72 uur bijspringen om chaos te voorkomen. Ze vormen een tweede schil rond de krijgsmacht en hulpdiensten door bijvoorbeeld sporen te repareren, stroomnetten te herstellen of dijken te bewaken. In Duitsland heeft de radicaalrechtse AfD voor het eerst het voorzitterschap van een deelstaatparlement veroverd. Bij de eerste zitting in Sachsen-Anhalt werd AfD'er Tobias Rausch verkozen tot parlementsvoorzitter met steun van andere partijen. De linkse oppositie spreekt van een gevaarlijke mijlpaal en noemt de verkiezing historisch. Rausch beloofde in zijn dankwoord zich boven de partijen te stellen. Zijn verkiezing voedt de hoop van de AfD dat ook de vorming van een eigen deelstaatregering haalbaar is. En Frankrijk heeft een succesvolle test uitgevoerd met een nieuwe generatie kernraket vanaf een onderzeeër voor de kust van Bretagne. President Macron deelde de beelden van de lancering met een duidelijke boodschap dat Frankrijk machtig en geloofwaardig moet zijn om zijn veiligheid te kunnen garanderen. De raketdragende test vond plaats zonder kernkop, maar onderstreept de Franse nucleaire afschrikking. Hoewel Rusland niet expliciet werd genoemd, volgt de test vlak na nucleaire dreigementen van president Poetin over Oost-Europa. Het weer: in het noorden kan wat lichte regen vallen. Ook in het midden van het land is het bewolkt, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het is 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
2: AE Radio, goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Beleggers moeten de komende jaren zelf nauwkeurig hun administratie bijhouden door de nieuwe kabinetsplannen voor de vermogensbelasting. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil dat Nederland in 2030 beschikt over 150.000 burgerreservisten voor grote crises. In Duitsland heeft de radicaalrechtse AfD voor het eerst het voorzitterschap van een deelstaatparlement veroverd. Bij de eerste zitting in Sachsen-Anhalt werd AfD'er Tobias Rausch verkozen tot parlementsvoorzitter met steun van andere partijen. En Frankrijk heeft een succesvolle test uitgevoerd met een nieuwe generatie kernraket vanaf een onderzeeër voor de kust van Bretagne. Het weer: in het noorden kan wat lichte regen vallen. Ook in het midden van het land is het bewolkt, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het is 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
3: A1 Radio. Hits from the Heartland.
4: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio. Nieuwe.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Nederland moet de opgeschorte asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners alsnog in behandeling nemen. Dat heeft het Europese Hof van Justitie bepaald. Nederland verplicht de Oekraïnse vluchtelingen bij binnenkomst om een asielaanvraag te doen, maar zette die vervolgens in de ijskast vanwege hun tijdelijke beschermingsstatus. Volgens het Hof mag dat niet. Asielminister Van den Brink wil vanwege de enorme extra druk bij de toch al overbelaste IND de dossiers nu gefaseerd gaan afhandelen. In Parijs zijn tientallen duizenden mensen de straat op gegaan voor een grote onderwijsmars uit solidariteit met de landelijke scholenprotesten. Onder de demonstranten lopen veel scholieren en studenten mee om te demonstreren tegen te grote klassen en personeelstekorten. Bekende linkse politici sluiten aan en hekelen de reactie van de overheid op de onrust. Landelijk spreken de vakbonden van ruim 250.000 demonstranten, terwijl de autoriteiten het aantal op zo'n 86.000 schatten. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een nieuwe wet waardoor energieleveranciers meer groen gas moeten leveren. Zo wil het kabinet de CO2-uitstoot verder terugdringen. Het voorstel kreeg flinke kritiek uit de oppositie, die vreest dat de gaskosten voor huishoudens stijgen en dat de intensieve veehouderij hiermee in stand wordt gehouden via mestvergisting. Oppositiepartij Pro trok de steun eerst in, maar ging overstag na de toezegging om de financiële prikkels voor die bio-industrie te onderzoeken. En Frankrijk heeft een succesvolle test uitgevoerd met een nieuwe generatie kernraket vanaf een onderzeeër voor de kust van Bretagne. President Macron deelde de beelden van de lancering met een duidelijke boodschap dat Frankrijk machtig en geloofwaardig moet zijn om zijn veiligheid te kunnen garanderen. De raketdragende test vond plaats zonder kernkop, maar onderstreept de Franse nucleaire afschrikking. Hoewel Rusland niet expliciet werd genoemd, volgt de test vlak na nucleaire dreigementen van president Poetin over Oost-Europa. Het weer vanuit het zuiden opklaringen en overwegend droog. Vannacht is er her en der mist bij zo'n 14 graden in Noord-Holland en 9 in Limburg. Wind staat er nauwelijks. Morgen krijgen we veel zon en later een bui bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
2: AE Radio, goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is

soul and hits from the heartland and hurts like you. Hi and welcome all listeners, tune in to Spark Flame Radio. Y'all can listen to Hits from the Heartland every Saturday afternoon from 4 to 6. In plaats van hoofd naar nummer 9 deze week, het meest recente hit succes van Kenny Chesney, hier is Carry On.

randje van de top 20. De nieuwe single van Ella Langley en Loving Life Again. Elke week om deze tijd hoor je de best new country hier. Lokaal, landelijk en wereldwijd. Met uit Australië, Mac Geiger en Stringby.

De grote opvolger van Better Me For You, Brown Eyes, de nieuwe single van Max McNown, heet Done For. Hij is altijd helemaal bijgewerkt en actueel. De openbare Spotify-playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. Meer dan 3 uur lang de allerlekkerste new country van dit moment. Hier is Jason.

nummer 14 Country Airplay uit 2021 voor uit Raleigh, North Carolina, Priscilla Block en Just About Over You. En de Country Throwbacks komen uit dat jaar in deze aflevering van Hits from the Heartland. Terug naar de chart van het ogenblik, hier is Riley Green en Think As You're Drunk.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Drie neven uit Fort Payne begonnen ooit klein. Randy Owen, Teddy Gentry en Jeff Cook speelden jarenlang voor Foye in de Bowery in Myrtle Beach, South Carolina. Aangevuld met een drummer scoorden ze maar liefst 21 nummer 1 singles op rij. Verkochten wereldwijd meer dan 73 miljoen albums en werden in 2005 opgenomen in de Country Music Hall of Fame. Met hun mix van country, southern rock en sterke samenzang maakten ze de weg vrij voor talloze country bands die na hen kwamen.
0: Deze week Spotlight on
1: Alabama.

Light On, Alabama. Je hoorde drie hits, drie nummer 1 hits van deze supergroep. Love in the First Degree, When We Make Love and Give Me One More Shot. En heb je nou ook een verzoekje voor een groep of een artiest die je graag wat meer aandacht wilt laten krijgen in Hits from the Heartland? Stuur het op naar de Facebookpagina en ik zorg dat jouw favoriet aan een van de volgende afleveringen aan bod komt. Is Lainey Wilson en John Mayer.

Vorige week voor de first time on Dutch Radio. Deze week een van de grote national breakouts. Het is de nieuwe single van Shaboozy en Cowgirl. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de tweede uur hits van de Heartland. Met erin de Dutch Barn. Natuurlijk beginnen we de tweede uur met de Mighty Roadroller. En verder een overzicht van de Billboard Country Airplay top 10 met de nieuwe nummer 1. En twee country throwbacks uit 2021. We gaan het uur uit met Parker McCollum en Killing Me.

0: en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
2: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
3: Dit is Bas Terleeuw met het radionieuws op A1 Radio. Bij de algemene politieke beschouwingen in de Eerste Kamer over de plannen van het kabinet is duidelijk geworden dat het belastingplan nog lang niet op een meerderheid kan rekenen. Zowel de oppositiepartijen PRO als de BBB eisen forse wijzigingen. PRO wil dat de lasten op arbeid worden verlaagd en die op winst verhoogd. De BBB wil de maatregelen tegen stikstof van tafel. Zonder een goedgekeurd belastingplan kan het kabinet nauwelijks regeren. De drie geveilde vakantieparken van de in geldproblemen gekomen ondernemer Peter Gillis gaan definitief naar drie nieuwe eigenaren. De schuldeiser heeft de hoogste bieders van de gedwongen veiling gecontroleerd en groen licht gegeven. De veiling leverde in totaal ruim 27 miljoen euro op, waarmee Gillis nu zijn schuld grotendeels kan aflossen. Onder meer het bekende park Prinsenmeer werd verkocht. In Londen is een nieuwe verdachte opgepakt die mogelijk betrokken was bij het voorbereiden van de terroristische aanslag op het militaire vliegveld bij Fairford. Die basis wordt ook door de Amerikanen gebruikt voor de oorlog met Iran. De VS hebben inmiddels 12 bommenwerpers weggehaald, omdat er opnieuw een dreiging van Iran lijkt te zijn tegen de luchtmachtbasis. De nu gearresteerde verdachte is een 22-jarige man met de Britse nationaliteit. En een actie van een ijssalon in Almere om gratis ijsjes weg te geven is zodanig uit de hand gelopen dat de politie moest ingrijpen. Na een oproep op TikTok kwamen er te veel jongeren op af en die werden erg vervelend. Politieagenten kwamen met een politiehond tussen beiden en stuurden de jongeren allemaal weg. De eigenares heeft de deuren van de ijssalon daarna voor de rest van de dag gesloten. Zo meldt Omroep Flevoland. Het weer, vanuit het zuiden opklaringen en overwegend droog. Vannacht her en der mist bij zo'n 9 graden in Limburg tot 14 graden in Noord-Holland. Morgen zon en later regen. Middagtemperatuur tussen de 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Koop lokaal.
4: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u, inclusief

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Radio. Goedenavond.
2: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

Een regional breakout. Hij is geboren en getogen in Nashville. Hij heet Ty Gregory. Zijn doorbraak single heet Blame It On The Whiskey. En is deze week de Mighty Road Roller.

aantal jaren alleen maar popmuziek gemaakt te hebben, schijnt ze nu weer terug te zijn naar haar country roots. Op nummer 10 deze week, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Hits from the Heartland, the best in new country. Hier is Ian Mansick en Love is Blind.

Dutch New Country, elke week in de Dutch Barn. Plotseling succes voor Douwe Bob toen hij op basis van een post op Insta benaderd werd door de Zac Brown Band om mee te spelen in Columbus en Pittsburgh, Pennsylvania met het nummer No To Self. Hij stond deze week centraal in de Dutch Barn. Hits from the Heartland, the best in New Country. Elke week op 40 stations in 7 landen met Kevin Powers en Shaboozy. Hier is Move On.

welkome Black, White en zijn doorbraaksingle Bad on That. Twee uur lang met hits van the Heartland. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. De grootste stijger binnen de top 10 is van Kane Brown.

Soul, samen met Ella Langley en Jaded op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier met Corey Kent en Empty Words.

Nummer 1 Country Airplay uit 2021 voor Luke Bryan en Waves. Elke aflevering van Hits from the Heartland is na te luisteren op de site www.hitsfromtheheartland.com. Op nummer 30 deze week, hier is Russell Dickerson en

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Geen nieuwe binnenkomers in de lijst van deze week. En dat houdt in dat we ook geen afscheid hoeven te nemen van welke plaat ook. Vorige week 9, deze week 10. I Knew It, I Knew You van Taylor Swift. Stuiven gewisseld met Carry On en Kenny Chesney van 10 naar 9. Vorige week 6, deze week 8. Ex nummer 1 van Morgan Wallen, Don't We. En ook een ex nummer 1 op 7. Gestegen van 8, Hate How You Look van Josh Ross. Twee plaatsen verlies voor Jason Aldean, inmiddels opgevolgd met een nieuwe plaat. Dit is Don't Tell On Me van 4 naar 6. En de grootste stijger binnen de top 10 is Woman van Kane Brown van 7 naar 5. Een plaats omhoog met een stip, Boston, Stella Lefty van 5 naar 4. En het nummer 1 geluid van vorige week staat deze week op 3. I Can't Love You Anymore van Ella Langley samen met Morgan Wallen. Verder van 3 naar 2, Bailey Zimmerman met Chevy Silverado. En dat betekent de nieuwe nummer 1 in de 21ste week.

blijven staan op nummer 16 deze week. Zach Taub en Sada Sanity. En dat waren ze weer. Jouw hits van de Heartland voor deze week. De afgelopen 2 uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits van de Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met een grote hit van Thomas Red uit 2021. En Watch Her Country Song. Groetjes, hoi!

Adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u, inclusief promo.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
3: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. Door een technische storing zijn er bij de NS geen vertrektijden te zien op de digitale borden op de stations. Sinds 5 uur vanmiddag worden de meldingen op de borden niet meer ververst. Reizigers wordt aangeraden in de app te kijken. Volgens de Nederlandse spoorwegen zijn er niet op alle stations problemen met de vertrekinformatie. De oorzaak en de verwachte duur van de storing zijn niet bekend. De Nationale Veiligheidsraad van Israël waarschuwt dat er morgen mogelijk aanslagen kunnen worden gepleegd over de hele wereld op Israëliërs en Joden. Dit omdat het op woensdag 7 oktober 3 jaar geleden is dat Hamas met terreuraanslagen meer dan 1200 mensen heeft vermoord. De Israëlische Veiligheidsadviesraad raadt vooral reizen af naar landen als Jordanië, Qatar en Egypte. En adviseert reisplannen niet op de sociale media te delen. Bij de algemene politieke beschouwingen in de Eerste Kamer over de plannen van het kabinet is duidelijk geworden dat het belastingplan nog lang niet op een meerderheid kan rekenen. Zowel de oppositiepartijen PRO als de BBB eisen forse wijzigingen. PRO wil dat de lasten op arbeid worden verlaagd en die op winst verhoogd. De BBB wil de maatregelen tegen stikstof van tafel. Zonder een goedgekeurd belastingplan kan het kabinet nauwelijks regeren. De 3 geveilde vakantieparken van de in geldproblemen gekomen ondernemer Peter Gillis gaan definitief naar 3 nieuwe eigenaren. De schuldeiser heeft de hoogste bieders van de gedwongen veiling gecontroleerd en groen licht gegeven. De veiling leverde in totaal ruim 27 miljoen euro op, waarmee Gillis nu zijn schuld grotendeels kan aflossen. Onder meer het bekende park Prinsenmeer werd verkocht. Het weer. Vanuit het zuiden opklaringen en overwegend droog. Vannacht her en der mist bij zo'n 9 graden in Limburg tot 14 graden in Noord-Holland. Morgen zon en later regen. Middagtemperatuur tussen de 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
2: Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Door een technische storing zijn er bij de NS geen vertrektijden te zien op de digitale borden op de stations. Reizigers wordt aangeraden in de app te kijken. De Nationale Veiligheidsraad van Israël waarschuwt dat er morgen mogelijk aanslagen kunnen worden gepleegd over de hele wereld op Israëliërs en Joden. Bij de algemene politieke beschouwingen in de Eerste Kamer over de plannen van het kabinet is duidelijk geworden dat het belastingplan nog lang niet op een meerderheid kan rekenen. Zowel de oppositiepartijen PRO als de BBB eisen forse wijzigingen. De drie geveilde vakantieparken van de in geldproblemen gekomen ondernemer Peter Gillis gaan definitief naar drie nieuwe eigenaren. Het weer, vanuit het zuiden opklaringen en overwegend droog. Vannacht her en der mist bij zo'n 9 graden in Limburg tot 14 graden in Noord-Holland. Morgen zon en later regen, bij een middagtemperatuur tussen de 20 en 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is A1 Radio, jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Jouw geluid, van lokaal tot wereldwijd. De stem van jouw regio.

Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u, inclusief

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. Het Amerikaanse bedrijf OpenAI meldt dat de teksten van ChatGPT voortaan een onzichtbaar watermerk krijgen. Daarmee kan worden ontdekt of er kunstmatige intelligentie is gebruikt. De herkenningstekens zullen alleen verwerkt worden in teksten van gebruikers in de Europese Unie. En ze kunnen voorlopig alleen worden gebruikt door goedgekeurde onderzoekers en organisaties. Anthropic had eerder al zo'n watermerk ingevoerd voor zijn chatbot Claude, in lijn met de nieuwe Europese regels. In het centrum van Rotterdam is vanmiddag een schietpartij geweest. Zowel de schutter als zijn mogelijke doelwit worden door de politie gezocht. De politie vermoedt dat er niemand is geraakt. Wel is er een inslag van de kogel gevonden. De schutter vluchtte na zijn daad in de Rotterdamse Nieuwstraat met een auto richting station Blaak. Er heeft zich niemand met een schotwond gemeld. Door een technische storing zijn er bij de NS geen vertrektijden te zien op de digitale borden op de stations. Sinds 5 uur vanmiddag worden de meldingen op de borden niet meer ververst. Reizigers wordt aangeraden in de app te kijken. Volgens de Nederlandse spoorwegen zijn er niet op alle stations problemen met de vertrekinformatie. De oorzaak en de verwachte duur van de storing zijn niet bekend. De Nationale Veiligheidsraad van Israël waarschuwt dat er morgen mogelijk aanslagen kunnen worden gepleegd over de hele wereld op Israëliërs en Joden. Dit omdat het op woensdag 7 oktober 3 jaar geleden is dat Hamas met terreuraanslagen meer dan 1200 mensen heeft vermoord. De Israëlische Veiligheidsadviesraad raadt vooral reizen af naar landen als Jordanië, Qatar en Egypte. En adviseert reisplannen niet op de sociale media te delen. Het weer. Vanuit het zuiden opklaringen en overwegend droog. Vannacht her en der mist bij zo'n 9 graden in Limburg tot 14 graden in Noord-Holland. Morgen zon en later regen. Middagtemperatuur tussen de 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
2: Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het Amerikaanse bedrijf OpenAI meldt dat de teksten van ChatGPT voortaan een onzichtbaar watermerk krijgen. Daarmee kan worden ontdekt of er kunstmatige intelligentie is gebruikt. In het centrum van Rotterdam is vanmiddag een schietpartij geweest. Zowel de schutter als zijn mogelijke doelwit worden door de politie gezocht. Door een technische storing zijn er bij de NS geen vertrektijden te zien op de digitale borden op de stations. Reizigers wordt aangeraden in de app te kijken. De Nationale Veiligheidsraad van Israël waarschuwt dat er morgen mogelijk aanslagen kunnen worden gepleegd over de hele wereld op Israëliërs en Joden. Het weer, vanuit het zuiden opklaringen en overwegend droog. Vannacht her en der mist bij zo'n 9 graden in Limburg tot 14 graden in Noord-Holland. Morgen zon en later regen, bij een middagtemperatuur tussen de 20 en 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: Van de lokale evenementen naar muziek uit de hele wereld. Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio.

FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
2: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
3: Dit is Bas Terleeuw met het radionieuws op A1 Radio. Een Nederlands beveiligingsbedrijf zegt dat het via het internet bij de besturing van duizenden Europese wind- en zonneparken kon komen en met de hack de stroomvoorziening van honderdduizenden Europese huishoudens had kunnen stilleggen. Het bedrijf Modat onderzocht de afgelopen maanden samen met het ministerie van Justitie de veiligheid van de Europese systemen. Die bleek niet op orde. De energieparken waren eenvoudig binnen te dringen, vooral in Duitsland en Italië. De Nederlandse luchtmacht waarschuwde al eerder dan toegegeven voor het gevaar van drones. Dit blijkt uit een intern document dat het ministerie van Defensie heeft vrijgegeven. De militairen sloegen een jaar geleden alarm vanwege vluchten van de toestellen boven gevoelige locaties, zoals vliegvelden en de kluis van de Nederlandse bank. De beveiliging tegen drones is inmiddels opgeschroefd. Zogenaamd suikervrije dranken van Starbucks blijken suiker te bevatten. Dat beweren consumenten in de Verenigde Staten die het bedrijf voor de rechter hebben gedaagd. Het zou gaan om warme en koude proteïnelattes en proteïne matcha's met vanille en karamelsmaak. Deze zouden 13 tot 21 gram suiker per portie bevatten. Starbucks ontkent dat het suiker aan de dranken heeft toegevoegd, maar zegt dat hij afkomstig is uit de gebruikte melk. Het Amerikaanse bedrijf OpenAI meldt dat de teksten van ChatGPT voortaan een onzichtbaar watermerk krijgen. Daarmee kan worden ontdekt of er kunstmatige intelligentie is gebruikt. De herkenningstekens zullen alleen verwerkt worden in teksten van gebruikers in de Europese Unie. En ze kunnen voorlopig alleen worden gebruikt door goedgekeurde onderzoekers en organisaties. Het weer. Vanuit het zuiden opklaringen en overwegend droog. Vannacht her en der mist bij zo'n 9 graden in Limburg tot 14 graden in Noord-Holland. Morgen zon en later regen. Middagtemperatuur tussen de 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
2: Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: We heten jullie welkom bij 2 uur Country Bluegrass Americana. De muziek die wij zo graag laten horen en van kunnen genieten.
1: Cajun? Nee.
0: Nee, Cajun zit er vandaag niet bij, Jaap.
1: Nee.
0: Nee. Dus ja, goed, u hoort het al. Jaap zit in de studio.
1: Ja, goedenavond, dames en heren.
0: En Henny zit er.
2: Ja, ook goedenavond, dames en heren.
0: Goedenavond, Henny. Johan zit er voor techniek.
1: En we worden team ook.
0: Oh, ik ben er ook?
1: Ja,
0: ach,
1: zit er ook.
0: Jee.
1: Ah, jazeker.
0: En dan Ronald, om even de koffie op te komen drinken.
1: Onze backup.
0: En Freddy voor social media en dergelijke. Dus,
1: ik heb net een lekker bakje koffie gehad van.
0: Ja. En we begonnen met de band Perry.
1: Ja.
0: En dan was de titel Dawn.
1: Dawn? Is het gebeurd?
2: Nu al.
0: Ja.
1: Gaan we dan door met Jennings?
0: Ja.
1: Laten we dat maar gelijk doen. Net vroeg mijn collega, is dat familie van Welen? Jennings? Ik kon het niet vinden. Dus dan zal het wat niet, want er zijn meer Jennings in de wereld, denk ik. Het is een man van middelbare leeftijd, komt uit... Dat is wel leuk. Hij komt uit Fort Worth in Texas. En dat is leuk, want er lopen op zondag de koeien door de stad heen. Maar daar heb ik geloof ik rondgelopen. Haha. Allemaal houten gebouwen. Net de cowboystad is het eigenlijk. Het ligt tegen Dallas aan, voor degenen die erheen willen. Maar goed. Hij begon op 5-jarige leeftijd in de kerk te spelen. Zoals zoveel, denk ik. En het was niet altijd makkelijker om een carrière op te bouwen waar je kleine kinderen hebt. Nou, dat geloof ik ook. Dat zal niet makkelijk geweest zijn. Maar nu een paar albums verder. Laten we wat horen van het album The Last Dance. 2023. Dat is nog niet... Dat is nog jong. Dat vind ik wel zin. Jesse Jennings met Beer Joint. Proost!
3: My mother

0: Dat rockte een beetje.
1: Toch leuk, ja?
2: Ja, ik vind het wel.
0: Ja, nee, dat moet kunnen.
2: Ja, ik was al even bezig met wat anders, Jaap.
0: Ja, nee, drie man letten meer op als twee. Ja, als één. Ja, ja. Zo moet je zien. Maar nou gaan we naar een, ja, zal ik het maar zeggen? Het is een kleurling, uit netjes wel zeggen, toch?
3: Ja, dat klopt helemaal. Maar wel een goede kleurling die goed kan zingen. En een mooie countrystijl heeft, vind ik zelf. En mijn zoon ook, Martijn, want die heeft hem eigenlijk aangevraagd voor mij. Of voor hem. Hij zegt, zou je die graag in uitzending willen draaien of willen doen? Ik zeg, dat is goed. Ik heb een klein verhaaltje erover. Het nummer is geschreven door Ben Peters. Het werd uitgebracht in 1972. Het gaat over de liefde. Iemand probeert over gebroken liefde heen te komen. Dus een beetje liefdesverdriet eigenlijk. Maar daar gewoon geen tijd voor heb. Charlie Pride maakte er een hele mooie, rustige country nummer van. Het nummer werd een groot succes en stond 3 weken lang op nummer 1 in de Amerikaanse countrylijst. Het gaat hier om Charlie Pride, It's Gonna Take a Little Bit Longer.

0: Oh, ja, dit was Charlie Pride. Het is een kleurling. En hij ging zijn eigen melden bij de platenmaatschappij. En die zegt, wij geloven het daar niet in, want countrymuziek is voor blanke mensen. En toen begon hij steeds meer te zingen en hij ging naar een heel klein platenmaatschappijtje. En die pakte een man en die is miljonair geworden ervan.
1: Kijk.
0: Dus, en hij is, nou, wat is hij nou, 3 jaar geleden overleden?
1: Twee jaar geleden? Net na de corona, tijdens de corona, yes, heeft hij opgelopen.
0: Ja.
1: Ja, dus.
0: En zijn grootste, even zijn grootste hit was Kiss, Kiss an Angel, Good Morning, Goodbye. Ja. Zeg ik nou fout?
1: Zoiets wel, ja.
0: Ja. Maar goed.
2: Ik begrijp.
0: Ja, maar dat nummer kent iedereen te maken.
1: Ja, daarom.
0: En één dingetje nog, het leuke. Nou ja, dat hij overleed, dat is niet leuk. Maar het stond wel in de AD van toen de tijd, in de krant.
2: Oh ja.
0: Dat hij overleden was. Dus, want het was een grote man in Amerika, hoor.
2: Ja.
0: Echt wel?
2: Ja, zeker.
0: Maar over Brad Paisley, daar weet jij alles van. Want jij bent er geweest in 2013.
2: Ik ben er geweest, ja. Ik heb hem live gezien, gehoord, gevoeld.
0: Kan hij gitaar spelen, Timmer?
2: Hij kan een klein beetje gitaar spelen. Beter als ik fietsen.
0: Ja, hij is een topgitarist, hè? Ja.
2: Ja, Brad Paisley, wat moeten we er eigenlijk over zeggen? We hebben al zo vaak wat van hem gezegd. En Johan, die had er nog iets over wat ik... Oh ja, all-time radio.
0: Oh.
2: En dan gaan we met Mona Lisa.

0: on Countryland. You got three very old songs with a lot of dust on the record. We're going to clean them off for you. Three songs, no talk. Okay, DJ, tell me what these songs are this week.
1: Mag dat deze keer aan jou overlaten, Jaap?
2: Ja, wat, Tima, ik vond het wel leuk. Het is een beetje een drieluik à la Jaap, een beetje. Hè?
1: Ja, ja, ja, zeker. Ja, ja.
2: En vooral, ik zeg wel altijd, zeg maar, tegen 67, 1968 begonnen de countrymuziek. Mooie countrymuziek. Ja. Na 1975 kwam die synthesizer. Toen vond ik er goede muziek natuurlijk, uiteraard. Ik ben een countryman in hart en nieren. Dus.
1: Ja.
2: Maar Frankie Lane. Frankie Lane, ja, die had aardig wat hits. Maar wie kent het programma nog, Rawhide?
1: Ja.
2: Mooi was dat, hè? We zaten toen voor de buis te kijken. Was dat nog zwart-wit?
1: Ja,
2: of net
1: het was
2: kleur?
1: Voor mij zwart-wit nog. Ja, sommigen hadden hem ook al in kleur, maar...
2: Heel leuk.
1: Die had het 5 stuivers meer verdiend.
2: Hey, en dan gaan we verder met Jimmy Dean. Het was een Texaan en die was televisiepresentator en acteur en zanger. Dus hij verdiende drie keer zoveel als een ander, laat ik het zo zeggen. En dat nummer, Big Bad John, is niet van hem, geloof ik. Nou, dat maakt niet uit. En dan Tom T. Hall. Hoe lang hebben we?
1: Nou... Ja, oh, nog even.
2: Nee, maar die gaat een heel bekend liedje doen van Jerry Jeff Walker. En dat is van Mr. Bojangles. Dat vinden we prachtig. Wij kennen dat ook heel goed van de Nitty Gritty Dit Band. Hebben we hier ons gedraaid?
1: Ja.
2: Nitty Gritty Dit Band.
1: Ja.
2: Dus, maar dat is gewoon leuk. Maar we beginnen gewoon met Rawhide. En dan het volgende nummer is Big Bad John. En dan Mr. Bojangles. Drie achter elkaar.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Een Nederlands beveiligingsbedrijf zegt dat het via het internet bij de besturing van duizenden Europese wind- en zonneparken kon komen. De Nederlandse luchtmacht waarschuwde al eerder dan toegegeven voor het gevaar van drones. De beveiliging tegen drones is inmiddels opgeschroefd. Zogenaamd suikervrije dranken van Starbucks blijken suiker te bevatten. Dat beweren consumenten in de Verenigde Staten die het bedrijf voor de rechter hebben gedaagd. Het Amerikaanse bedrijf OpenAI meldt dat de teksten van ChatGPT voortaan een onzichtbaar watermerk krijgen. Daarmee kan worden ontdekt of er kunstmatige intelligentie is gebruikt. Het weer. Vanuit het zuiden opklaringen en overwegend droog. Vannacht her en der mist bij zo'n 9 graden in Limburg tot 14 graden in Noord-Holland. Morgen zon en later regen. Bij een middagtemperatuur tussen de 20 en 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is A1 Radio. Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Volg ons op Facebook. Facebook.com/A1Mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.
3: Hi, this is James Maddock and you're listening to Countryland Radio. The best station.

0: Ja, Jaap, vertel me eens over die artiest.
1: Ja, wel, we zitten... Oh ja, we zitten in het... Nee, we zitten in het... Oh, een half uurtje hebben gehad of zo. Lorraine Jordan. Met haar band Carolina Road. Het is een zeskoppige band. En ze zijn allemaal gereserveerde spelers met veel ervaring. Want de meeste mannen komen uit de band. Team, luister even. Van Charlie Moore.
0: Wie?
1: Charlie Moore.
0: Oh, mijn oude vriendje. Ja,
1: we hebben het wel eens over gehad, maar die heb jij in Baden wat gezien. Ik ook, want hij is twee keer geweest. Hij is twee keer geweest, dat weet ik. Dat weet ik zo. Maar de bandleader is wel mevrouw Jordan. Let op, hè. Dus, en ze heeft een groot muzikaal verleden, hoor. Want ze heeft met veel grote namen op podium gestaan. En er is een, nou ja, nieuw 2023, valt wel mee. En het kwam van het album A Bit of Bluegrass. A Little Bit of Bluegrass heet het album. En we hoorden net het nummer Who's Gonna Tell the Story? En dat doet hij.
2: Ja, ik ga ook een kleine story vertellen. Over het volgende nummer, over Joyce in Texas. Het is een country hit van de Amerikaanse zangeres Ella Langsie. Het nummer werd uitgebracht in oktober 2025 als eerste single van haar tweede debuutalbum Dame de Lion, dat in april 2026 verscheen. Het liedje is geschreven door Ella Langsie, Miranda Lambert, Luc Dick. En Joy Beth Taylor. Het lied gaat over een vrouw uit Tennessee die ontdekt dat haar geliefde uiteindelijk niet meer van haar kiest. Dat ze gaat van elkaar af en dat is niet zo leuk natuurlijk. Die gaat naar een andere vrouw in Texas. En daar gaat het liedje over. Wat het leuk om nog te vertellen is: dit liedje is de langst genoteerde nummer in de Billboard Top 100 en heeft Mariah Carey verbroken. Staat inmiddels al 24 weken op nummer 1. En dat liedje heet Texas, Joyce in Texas van Ella Langsie.

0: Ja, dat was een mooi nummer.
1: Mooi nummer, nou, hè?
2: Ja, nee, ik weet op Radio 1 draaiden ze het ook wel eens. Dit nummer.
0: Ja.
2: En ik hoor net op veel andere stations ook.
1: Ja, ook, ja. Oh, dat is gewoon geweldig nummer.
2: Dat is leuk voor die dame, toch?
0: Ja, goed, je hebt tegenwoordig natuurlijk die country-programma's of country-zenders in Nederland.
2: Ja.
0: En daar komt ze ook altijd voor.
2: Ja. Trouwens, over zenders gesproken, ik ben aardig aan het uitbreiden met die country-zenders in Nederland. Er zijn er weer twee bij.
0: Ja, zeker.
1: Dat is positief.
2: Ja. Nou, dat is een goede zaak.
1: Ja, zeker weten.
0: Maar het zijn allebei zenders waar alleen maar dus de nieuwe moderne country gespeeld wordt. Zegt men.
2: De Nashville Country, bedoel je?
0: Ja.
2: Ja, echt waar?
0: Ja, allebei.
2: Oh. En het is non-stop, hè?
0: Ja.
2: Ja, dat vind ik weet jammer. Ik wil altijd weten wie die artiest is.
0: Ja.
2: Dat hoort dan weer niet. Ja, dan kan je telefoon erbij houden, die zegt dat automatisch.
0: Ja.
2: Dat is als Mary Sarah. En dan de grootmeester natuurlijk Merle Haggard.
0: Oh, kijk,
2: ja,
0: leuk.
2: Dat is natuurlijk, hè?
0: Oh, dat nummer vind ik ook mooi.
2: Ja, zeker. Maar zij werd een beetje bekend door optreden in The Voice in Amerika, weet je wel. Toen ze in 2014 was ze 18 jaar oud, toen nam ze al een cd op, Bridges. Met veel bekende sterren, let op. Dolly Parton, Willie Nelson, Ray Price, Vince Gill en nog vele anderen. Dan ben je 18 jaar oud, jongens, hè?
1: Zo.
2: Is toch wat, hè?
1: Ja.
2: Nou. En al in 2014... Toen was ze 20, 2016 deze al haar debuut op de Grand Ole Opry. Nou, hij daar mag spelen, hij het voor elkaar, meestal. Maar we horen nu Mr. Breakerfield himself, natuurlijk. Mary Sarah samen met Merle Haggard, dat liedje. The Fight Inside of Me, heel bekend.

0: Nou, het is geen vechtend partijtje wat we hebben.
1: The fighting side of me, ja. Leuk, hè, dat zo'n meisje dat voor elkaar krijgt.
0: Ja, nou, zeker.
1: Heel leuk, maar goed. Ze heeft ook een leuke stem.
0: Ja, we gaan naar... Oh, Henny, jij bent er aan de beurt.
2: Ja. Ik
1: hoe
2: heb
1: heet
2: hier...
1: weer? Keith Whitley, oh ja.
2: Ja.
1: Johan, ga mee bij je.
2: Doe je goed voor mij.
1: Ja.
2: Nee,
1: ja.
2: Jij weet, jij kan het goed uitspreken, dus je mag het ook wel even zeggen.
1: Nee. Dus,
2: Nee, maar dat doe je goed. Nee, we gaan de nummer horen van Keith Whitley. Zie je, heb ik het al. Een heel mooi nummer. I'm gonna hear it on the radio. Maar dat is officieel opgenomen in 1984. Al, door die vriendelijke man. Maar heel veel mensen kennen het nummer van de Bellamy Brothers. Want die hebben hem ook van hem overgenomen. Die hebben hem als eerste uitgebracht eigenlijk. Hij is ook door David Allen Goh in 1985 uitgebracht.
1: David Allen Goh.
2: Ja, ja jongen, dus, dat is even een leuk beetje, vind ik. Dus
1: ja, dat is wel leuk.
2: En je kan daarna gaan luisteren. I'm gonna hear it on the radio.

0: goed. Ja, dit nummer is... Dit nummer is ook uitgebracht door David Allan Coe.
1: David Allan Coe.
2: Maar nu werd het uitgevoerd door... Keith Whitley.
0: Keith Whitley.
2: Ja, ja zo. Komt er die doek op je hoofd, dat helpt, hè?
0: Ja, dat denk ik ook wel, ja.
2: Maar, ik heb voor zijn graf gestaan in Nashville.
0: Ja.
2: En toen was hij overleden. Hij is, geloof ik, maar 35 jaar geworden.
0: Ja,
2: of zo.
0: Klopt, niet zo heel jong. Nee.
2: En weet je wat apart is in Amerika? Dan zie je een steen, weet je, van dat hij overleden is. En daarnaast staat dan ook zijn vrouw Lori Morgan.
3: Ja.
2: Maar die staat niet overleden nog.
3: Nee, maar ze staat er wel, ja.
2: Ja.
3: Ja.
2: Maar nu ben je gescheiden, later.
3: Oh, dan ze dat...
2: Hoe ze het nou oplossen, weet ik niet.
3: Dat weet ik ook niet. Nee, dat kijk dus. Maar, nee.
2: Goed, gaan we verder?
3: Ja, laten we dat maar doen. En dan gaan we naar Jaap.
2: Robert Plant, ja. Ik heb net wel eens gezegd dat je Robert Plant... Ja, is een goede zanger van Led Zeppelin, maar... ik heb een beetje moeite mee dat hij met Ella Kraut. Maar ja, ze zou zelf wel weten wat ze goed en niet doet. De, kijk, in mijn ogen is het een bluegrasszangeres. Maar ze doet ook, ze heeft een mooi album... uitgebracht met country muziek en zo. Dat mag goed. Maar dit is wel leuk. Maar ook voor de liefhebber. Want ik vind dat zij heeft gewoon een haarzuiver stem. Dat zijn we het allemaal over eens, toch?
3: Ja.
2: Of niet? Jazeker. Maar goed, ze hadden toen in 2021, dat is al een eindje oud weer... Race on the Roof uitgebracht. Sommige mensen vinden het prachtig. Laat ik het daarbij laten. Gelukkig zijn we niet allemaal hetzelfde.
3: Nee.
2: Nee, hè? Dat zou ook zo. Maar ik zou zeggen, word wel zelf. Het is een mooi, rustig, ingetogen liedje. Samen zingen ze My Heart Would Know. Ooit geschreven door die oude Hank Williams.

0: Oh.
1: Ah, die Allison, die komt ook zo weer bovenuit, hè.
0: Ja, prachtig, hè?
1: Met haar mooie stem.
0: Maar je hoorde die zanger van Led Zeppelin een beetje op de achtergrond,
1: ja,
0: weet je, hè?
1: Ja,
0: dat is ook wel leuk. Gemeen ben ik, hè?
1: Ja, we gaan zometeen naar wat, ja, jammer genoeg, even niet meer er is.
0: Oh, Dolly Parton.
1: Ja?
0: Ja.
1: Maar we gaan wat laten horen van een prachtig nummer van haar. En dat is de Tennessee Mountain Home. En dat gaan we beluisteren.
0: Ja, dat zeker. Het is keurig.
1: Nee hoor, nee, we gaan nog even door, Jaap.
0: Wat dan? Nee. Oh, gaan we praten over Dollywood? Oké, doen we daarna. Oh, wou ik zeggen. Nee, maar ze had ook dat Dollywood, weet je
1: ja,
0: dan.
1: Ja.
0: Maar ik vraag me af wie het allemaal geërfd heeft.

0: Steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedenavond, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
3: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. De gemeente Neder-Betuwe gaat zware boetes uitdelen aan de relschoppers die betrokken waren bij de anti-AZC-protesten van vorige maand, als ze deze week opnieuw betrokken zijn bij opstootjes. Ze kunnen een boete krijgen van maximaal €15.000 per overtreding. De gemeente verwacht dat er aanstaande donderdag weer demonstranten naar een vergadering van de gemeenteraad in Opheusden komen, hoewel asielopvang niet eens op de agenda staat. De Britse kledingwebwinkel ASOS heeft bevestigd dat er vanmorgen een ongeautoriseerde klantmelding is verstuurd. Appgebruikers hadden een vreemde notificatie ontdekt waarin de hackers zich tot het bedrijf richtten met een bedreiging. ASOS, dat ook Nederlandse klanten heeft, zegt nu dat kwaadwillenden mogelijk toegang hadden tot namen en contactgegevens, maar vermoedelijk niet tot betalingsgegevens of wachtwoorden. Een Nederlands beveiligingsbedrijf zegt dat het via het internet bij de besturing van duizenden Europese wind- en zonneparken kon komen en met de hack de stroomvoorziening van honderdduizenden Europese huishoudens had kunnen stilleggen. Het bedrijf Modat onderzocht de afgelopen maanden samen met het ministerie van Justitie de veiligheid van de Europese systemen. Die bleek niet op orde. De energieparken waren eenvoudig binnen te dringen, vooral in Duitsland en Italië. Zogenaamd suikervrije dranken van Starbucks blijken suiker te bevatten. Dat beweren consumenten in de Verenigde Staten die het bedrijf voor de rechter hebben gedaagd. Het zou gaan om warme en koude proteïnelattes en proteïne matcha's met vanille en karamelsmaak. Deze zouden 13 tot 21 gram suiker per portie bevatten. Starbucks ontkent dat het suiker aan de dranken heeft toegevoegd, maar zegt dat hij afkomstig is uit de gebruikte melk. Het weer, opklaringen en droog. In de loop van de nacht plaatselijk mist. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Overdag veel zon. Een temperatuur tussen de 20 en 25 graden, maar later op de dag regen. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
2: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Welkom in het tweede uur van Kantenland, waar we zo vrolijk doorgaan.
1: Jazeker.
0: Nou, ja, met die mooie muziek, Shell Country Bluegrass All Time en alles wat erbij hoort.
2: Americana.
0: Ja, Johan houdt wel rekening mee dat hij ook genoemd wordt, hè.
3: Maar we begonnen al heel leuk, vond ik.
0: Ja.
3: Vond ik tenminste wel.
0: De Caney Creek.
3: Ja, Caney Creek, ja. Ja. West Virginia Mountain Home. Ja, we hadden het er net over. Er komen een hoop mountain homes voorbij, let op straks.
0: Oh, is
3: je
0: het
3: kunt
0: een...
3: niks winnen hoor, maar tel ze maar.
0: Oh.
3: Nee.
0: Nee, goed, dan gaan we door naar Jaap. Oh, je bent er nog.
3: Ik zit er nog steeds, ja.
0: Ja, is goed.
3: Ik zeg wel eens, weet je, die oude muziek van 1927. Weet je wel zo. Maar nou hebben ze een remastered album van de Carter Family.
0: Ja.
3: Ik vind dat zo mooi. En weet je het? Moet je even opletten, in het begin doet E.P. Carter zingt een stukje mee. De vader die zingt nog een stukje mee. Maar daar hebben we het zo wel over. Dat hoor je vanzelf zo meteen. Maar we hadden het over de Carter Family. Maar ze hebben op podium gestaan van 1927 tot 1943. Dat was in oorlogstijd. Ja. Maar in Amerika was het nog in oorlog. Weet ik niet. Toen nog niet. Wist je dat hun de eerste naam was de First Family of Country Music? En daarna werd het veranderd in de Carter Sisters. In 2019, oh, daar heb je het. In 2009 kwam dat nieuwe album op de markt, dat is al een tijdje geleden. En dat Across the Generations heet het. En dat is remastered. En remastered is iets, dan gaan ze iets verbeteren. Ja, of kraakjes weghalen, iets moois van maken.
0: Ja, een beetje meer helder erin, een beetje meer bas erin en een beetje meer.
3: Ja, en ik vind het een pracht van een CD.
0: Ja.
3: Vind ik tenminste. De nu volgende song is dan van de Carter Family, My Clean Smile at Home. En ik zei al, E.P. Carter hoor je ook zingen.
4: One, two, three.

0: De Carter Family. Wat fantastisch, hè?
1: Ja, ja, ik vind dat niet prachtig. Die, ja, die dames konden mooi zingen. Ja. Ze zeggen, June was de minste, maar als je de alle drie tegelijk pakt, komt het er heel mooi uit.
0: Ik vind het prima. Ja, ik vind haar niet zo slecht zingen, hoor.
1: Nee, helemaal niet. Maar goed, maar ze konden alle drie en ze konden. En wat altijd, die oudste zus die kon op dat wasbord zo mooi spelen.
0: Ja. Weet je, ja, die goed. Moeder ook, hè?
1: Die moeder deed ook, ja. Ja. Ja. De vrouw van AP Carter.
0: Ja.
1: Goed, ja, Henny?
2: Ja, dan was ik weer even. Ik heb een heel mooi. Ja, ja, ik heb een heel mooi nummer bij me. Het gaat. Soms heb je van die liefdesliedjes waarbij je denkt, dit gaat helemaal mis. Maar ondertussen klinkt het fantastisch. Dit is Meltdown van de Bellamy Brothers. Het nummer is geschreven door Herbert Bellamy, de oudste van de twee broers. Het verscheen in 1987 op het album Crazy from the Heart. En het is in 1987 ook uitgebracht. De LP. Het gaat over een gebroken liefde. En ook een aantrekkingskracht. Je verliest iemand. En daar gaat het een beetje om. Het is vrolijk, een beetje van alles en nog wat. Van de Bellamy Brothers, Meltdown. MUZIEK

0: I'm David.
1: I'm Howard.
0: We're the Bellamy Brothers, and we'd love to come to the Netherlands and perform for our friends. But in the meantime, you can see us on countryland.nl.
2: Ja, Bellamy Brothers. Leuke, ja, prachtig.
3: Altijd geweldig als ik deze mag aankondigen.
2: Ja, nou, dat is ook zeker fantastisch. En de Bellamy Brothers met de LP, want hij kwam van vinyl.
3: Dat klopt, ja. Ik hoorde al kraken.
2: Net of het heel echt is.
3: Ja, mooi, hè? Ja, ja, schitterend.
4: Leuk.
2: Goed, dan gaan we naar Jaap met Clay Walker.
5: Die horen we niet zo vaak hier.
2: Nee.
5: Niet zo. Maar hij toch een staat van dienst wel, hoor. Denk het wel. In Amerika zeker wel. Maar dat is een 57-jarige zanger uit Texas. Van zijn vader kreeg hij op 9-jarige leeftijd de gitaar en speelde regelmatig op talentenjacht. Ja, om bekendheid te krijgen zullen we wel moeten, denk ik. Heeft nu 11 albums uitgebracht, één waarvan één Greatest Hit album. Maar hij heeft er ook een paar platina-albums. Dus dan heb je de hoogste score, geloof ik, platina? Dan heb je de hoogste.
2: Ik zou het niet weten.
5: Nou, hij die er een paar hebt, nou...
2: Ik bereik het niet.
5: Hij nou een euro op de plaat krijgt. dan ben je zo binnen, dik. Maar goed. En we laten wat horen van zijn 11e album. Texas to Tennessee. Uit 2021. Uitgebracht. Even een vraag van jullie. Uitgebracht op het Show Dog label. Wie heeft dat bekendgemaakt?
2: Ik niet.
5: Nee, Toby Keith. Maar die is ook niet meer onder ons.
2: Nee.
5: Maar Clay Walker... met de titeltrack van het album, Texas to Tennessee.

0: Ja, we hadden een intern grapje even, dames en heren. Maar dat moet ook.
1: Ja.
0: Maar dat moet kunnen.
1: Dat moet kunnen.
0: Zeker?
1: Ja.
0: Oh, Henny, toch?
2: Ja, zeker.
0: Oh.
2: Daar ben ik wel voor, hoor.
1: Ja, hè?
2: Ja, hoor. Ja, ja, ja.
1: Ja, gelukkig. Dat, En we gaan naar de Ewe op tijd.
0: Oh,
1: in ja. 2006.
0: Ja, leuk. Ja, ik hoor net dat het bijna alles is uitgebracht op cd's.
1: Ja, ik
0: heb er maar een paar. Maar...
1: Ik heb ze allemaal. Maar niet dubbel.
0: Maar wat heb jij dan niet dan? Maar, ja, dat, laten we het allemaal niet over hebben. Nee. Hij kast er vol staan of ja, hij er maar eentje in staan?
1: Ja, ik heb er eentje in staan. Elke ja. kast eentje.
0: Ja, dat dacht ik
1: al. En op elke plank eentje.
0: Oh. Maar goed. Hey, Blue Land.
1: Ja.
0: Want ik kende die namen en ook... Wel van de Ewop, want de eerste twee keer was ik nooit bij de Ewop, maar daarna wel. Ja, de tweede keer had ik betaald. Ik heb die kaartjes nog.
1: Ja, ja.
0: Ja, die heb ik nog bewaard. Vind ik altijd leuk. Dat was de tweede keer, want... wat was het in Hellendoorn de eerste keer? Nee?
1: Nee,
0: Oh, Lichtenvoorde, ja.
1: Lichtenvoorde.
0: Ja, en toen daar ben ik niet geweest.
1: Daar kwamen ze toen naar Barneveld. Of ja. Voorthuizen.
0: Ja, dankzij jou en een paar mannen.
1: Ik heb eerst een gesprek gehad met Barneveld. Veluwal.
0: Oh ja.
1: Nou, toen was het natuurlijk die zondag. Dat zat een beetje in de knoei.
0: Oh ja, begin deven zondags ook, hè?
1: Ja.
0: Ja, dat klopt, ja. Maar ja, dan draaien we toch gospels?
1: Ja, dat hebben we toen wel gedaan. Hey, we gaan naar Blue Land. En van ja. Die cd van Pieter, onze vriend, gaan wij draaien het nummer Simply Live.

0: Hey, everybody, I'm Billy Yates from Nashville, Tennessee, and you're tuned to the right program. We play the best country mix, and we hope you like it. You can find us at www.countryland.nl.
1: Ik wil iedereen bedanken die vanavond is. Omdat ik het ontzettend leuk vind dat er mensen zijn die op een zaterdagavond naar ons komen luisteren en naar de radiomakers hier. Dus hartstikke dank daarvoor.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De gemeente Neder-Betuwe gaat zware boetes uitdelen aan de relschoppers die betrokken waren bij de anti-AZC-protesten van vorige maand, als ze deze week opnieuw betrokken zijn bij opstootjes. De Britse kledingwebwinkel ASOS heeft bevestigd dat er vanmorgen een ongeautoriseerde klantmelding is verstuurd. Betalingsgegevens zouden niet buitgemaakt zijn. Een Nederlands beveiligingsbedrijf zegt dat het via het internet bij de besturing van duizenden Europese wind- en zonneparken kon komen. Zogenaamd suikervrije dranken van Starbucks blijken suiker te bevatten. Dat beweren consumenten in de Verenigde Staten die het bedrijf voor de rechter hebben gedaagd. Het weer, opklaringen en droog. In de loop van de nacht plaatselijk mist. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Overdag veel zon. Een temperatuur tussen de 20 en 25 graden, maar later op de dag regen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: op Facebook. Facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.
1: Hoi, ik ben Nina Lin en je luistert naar Countryland. Het beste programma voor country, bluegrass en Americana.

0: mooi, hè?
1: Ja, zeker.
2: Friends Family Band.
1: Ja, dat klopt helemaal. De originele versie, dat vindt...
0: Oh, wacht, dat is een beetje mijn favoriet.
1: Ja, dat is jouw favoriet, denk ik.
0: Merle Haggard, The Lonesome Fugitive. Ja, prachtig. Zelf geschreven door Merle Haggard zelf.
1: Ja.
0: Maar ja, door een hoop mensen vertolkt. En door onder andere ook de Friends Family Band.
1: Ja, dat klopt helemaal, ja. Ja, je hebt helemaal gelijk. Ja.
2: We gaan weer naar vinyl.
0: Oh, wacht even. Bim, boom. Oh nee, die niet. Hè?
2: Nee.
0: Kennen we allemaal. Volgens mij, heb je nog hits in Nederland gehad? Ja, voor 1960 geloof ik.
2: Ja, hits zat gehad.
0: Toen zat ik nog in de luiers, denk ik.
2: Nee, ik... Jim Rees, we gaan een keer weer draaien. Het is al een hele poos geleden dat we die gedraaid hebben. Maar ik vind het af en toe wel leuk om een nummer van hem te laten horen.
0: Soms zijn er mensen die zeggen het is geen countrymuziek. Nou, hij heeft wel een country stem hoor.
2: Zeker wel.
0: Vind ik van wel.
2: Ja, ja.
0: Daar zitten wij niet mee.
2: En ik heb hier een LP voor me liggen met 14 gouden hits.
0: Ja, ik zag het staan. Dit soort dumps begint het mee.
2: Ja.
0: Leuk.
2: En dan het nummer wat ik graag wil laten horen, dat is dus... het nummer He'll Have to Go, Jim Reeves van LP.

0: Oh ja.
1: Jim Reeves. Het is weer mooi dat we hem toch een keer weer hebben laten horen.
2: Korte nummers, hè?
1: Ja, Jim Reeves was nooit langdradig. Geen zijn nummers.
2: Nee.
1: Ik zit nog even te kijken, volgens mij. Oh, er zou wel een andere LP geweest zijn die ik vandaag in mijn handen heb gehad. Want He'll Have to Go, dat is een nummer. Maar daar werd de vertaal, of het antwoord, He'll Have to Stay.
2: Ja.
1: En zo zijn er meer. En ik heb dat op een hele slechte kwaliteit. Maar ik ga even zoeken of ik dat beter kan vinden. Want ik vind dat een leuk iets.
2: En weet je wat je ook gedaan hebt?
1: Nou?
2: In Zuid-Afrikaans.
1: Oh, ook nog, ja.
2: Heel LP in Zuid-Afrikaans. Dat zeg ik omdat mijn zuster woont daar.
1: Oh,
2: zodoende.
1: Die heeft hem gezien.
2: Nou, dat is... Wat hij is overleden door vliegtuigongeluk. Maar dat is ook weer jaren geleden. En ik heb wel eens gelezen, hij is... Een perfectionist, hè?
1: Ja, dat zeker.
2: Als er iets fout is in de opname, moest alles weer over, hè?
1: Ja, ik heb een cd met allerlei opmerkingen waar die maakt.
2: Ja?
1: Ja.
2: Wat niet goed is?
1: Ja, dat klopt.
2: Moest hij weer over?
1: Ja.
2: Oh, het was zo'n Pietje precies, hoor.
1: Heel baar.
2: Maar goed, dat mag ook.
1: Even kijken, dan gaan we even kijken wie moeten we dan... Oh, Jaap.
2: De trucker. Ja, maar Jaap en Henny, hè?
3: Ja, de twee truckers,
1: sorry,
3: hè?
1: Jaap en Henny.
2: Ja, we zijn in de midden. Oh, net niet. Oh,
3: nee.
2: Net niet. Maar we hebben de trucker dit keer, Henny, in Bluegrass weer.
3: Oh, kijk.
2: Ja.
3: Leuk.
2: Nou, we doen Tineke eventjes. Goeie daad.
1: Ja, dankjewel, dankjewel.
3: Ja.
2: Maar een paar jaar geleden hebben we ook wel eens wat gedraaid. Maar dat maakt niet uit. Het is wel leuk. American Drive. Het is ontstaan in 2012.
3: Ja.
2: Gevormd door ex-leden. Ja, niet de minste van J.D. Crow. Van de band. Ja, daar kun je spelen volgens mij.
1: Ja.
2: Denk het wel. Dus we doen het een keer in Bluegrass-style, de trucksong. De song is geschreven door een van de bandleden. En dat staat op hun debuutalbum. Ja, dat is al een tijdje geleden hoor. 2013.
3: Pop.
2: Dat is even moeilijk tellen, maar goed.
3: 13 jaar.
2: Dus ik schreef je maar... Nou, Johan, laat die 18-wieler maar rollen. American Drive met Long Haul Trucking Man.
4: Howdy, howdy, truckers. This is J.B. Cloud from Texas. And if you want to hear the best country and bluegrass music, well, you stay tuned right here to this station. Keep your eyes on the road and your hands on the wheel.

0: zeker wel.
1: Oh, ja. Jawel. Nee. Oh, sorry. We zaten even hier binnendoor even... Maar Henny gaat verder met Waylon Jennings en ik... U hoorde nog een stukje ervan dat ik hem live gezien heb. Maar toen waren ze met z'n vieren. De Johnny Cash, Willie Nelson en...
2: The Highwayman.
1: Die zaten toen in de Jaap Eda hal. Maar goed, Henny, antwoord.
2: Ja, ik heb weer een mooi nummer. Althans, ik, mijn zoon Martijn, die vindt het hele mooie muziek. En die wou graag het liedje horen van...
1: Waylon Jennings.
2: Ja, Willie... Ja, nee, dat is goed. Hey, keurig. Ja, dat kan altijd in de war met die naam van die man, hè. Waylon Jennings.
1: Nee, maar dan kan ik best begrijpen dat je zoon dat leuk vindt.
2: Ja, nee, ja, dat snap ik. Ja, dat vind ik leuk compliment.
1: Ja.
2: Maar even wacht, het nummer gaat over The Devil on the Loose. Het nummer komt uit 1985. Het verscheen op het album Turn the Page. Het gaat over de wereld om ons heen, waar het allemaal mis lijkt te gaan. In het nummer wordt het een beetje vergeleken met de duivel die losgaat en overal rondgaat. Een lekker stevig country nummer, helemaal in de stijl van Waylon Jennings. Hier is Waylon Jennings met The Devil's on the Loose.

0: Oké, okay, wel leuk. Devil on the Loose was dat, hè?
1: Ja, dat klopt helemaal, ja.
0: Van de Highway Man. Oh, nee.
1: Waylon Jennings.
0: Ik heb gedeeltelijk gelijk.
1: Ja, je hebt gedeeltelijk gelijk, ja. Jullie ja. waren met z'n vieren.
0: Ja, dat klopt, ja.
1: Ja.
2: Maar je miste er drie.
0: Ja, die
1: ja,
0: drie.
1: Klopt, ja. Ja.
0: Team, als ik jou zeg, Mason Ramsey. In de supermarkt. Weet je nog wat er gebeurde?
2: Ja, zeker. Er was een klein ventje.
0: Ja.
2: En die pakte de microfoon en die begon daar te zingen.
0: Van Hank Williams Senior.
2: Hank Williams Senior,
0: en dat is miljoenen keer gedownload.
2: Nou, ik heb het een half miljoen keer gedaan. Dus. Ja,
0: maar dat was toch heel bekend, hè?
2: Ja.
0: Want je zag het overal.
2: Je zag het
0: maar dat is alweer een tijdje geleden. Maar ja. Toen was je nog een teenager. Een tiener, laat ik het zo zeggen. En ik zet er even bij. Die had internetfaam opgedaan bij de supermarkt. En toen deed hij het nummer Lovesick Blues van Hank Williams Senior. Zong hij door de microfoon, door de microfoon speakers van de supermarkt.
3: Ja.
0: Ja. Ja, kan je het vinden, jongen? Met een kinderstemmetje.
2: Ja,
0: ja mooi. Dus miljoenen keer gedownload en iedereen werd er gek van. En zodoende kreeg hij natuurlijk miljoenen volgers. Dat,
2: ja.
0: Dat is praktisch zat. En toen een jonge man was toen 18 jaar oud. 18 jaar oud. Maar hij zingt niet alleen, hij is ook nog acteur en weet je ook wat hij allemaal doet. Maar hij is nu. Was toen, even kijken. Dat nummer heette Before You Know It. Dat werd later nog een hit. Dat had hij later schrijven of zelf, weet ik niet. Maar het was 2019, dat was iets ouder. Maar het is nu een jonge man van 27. En ik weet niet eens wat voor nummer we gaan draaien. Is dat Before You Know It?

0: everyone.
1: We're Lindley Creek
2: from the Ozark Mountains of Southwest Missouri.
0: And you're listening to Countryland, the best in country and bluegrass on Dutch Radio.
3: Oh, look, yeah, maar we hadden het er straks over die Mason Ramsey, weet je zo. Maar ja goed, nu, hij is ook acteur, hij speelt de televisieserie, zag ik ergens staan. En hij, hij is nu 27, dus hij zal nou wel een beetje een country carrière hebben, denk ik.
4: Ik neem aan van wel, ja.
3: Ja, dat denk ik wel, dat was zo gaat.
4: En dat gun ik hem ook wel, want...
1: Ja, hij klinkt hier toch fantastisch, de nummer.
4: Ja.
3: Ja.
1: En zijn stem, dus ja.
3: Maar goed, maar laten we het eens even hebben over Johnny Cash. Hebben we er wat over te zeggen? Cash.
4: Oh.
3: Hello, I'm Johnny Cash. Ja, altijd leuk Johnny Cash natuurlijk. Ja.
4: Ik heb die film gezien, jij ook, ja?
3: Oh, van Johnny Cash.
4: Van Johnny Cash, die
3: met
4: die
3: acteurs erin. Ja. Ja. Oh ja, ja, maar die hebben we wel vaker gezien, denk ik. Volgens mij kan je hem ook zo binnenhalen op tv of zo.
4: Ja, zeker. Dat is overal wel te verkrijgen, dus... Ja, dat is wel goed. En ik kijk de muziek die hij brengt. Ik heb al eens vaker gezegd, het is een fantastische zanger. Sommige mensen zeggen van hij is geen countryzanger, net als sommige anderen. Maar ik vind Johnny Cash is een zuivere countryzanger.
3: Nou, Johnny Cash is Johnny Cash.
4: Ja, oh, dat zeker ook.
3: Weet je, het is zo het een beetje dat eigen sound en geluid daar.
1: Ja, dat klopt helemaal.
3: Vind ik eigenlijk, ja. Maar ik vind dat heel leuk. En vooral zijn laatste... Ja, soms krijg je als kippenvel zijn laatste album.
4: Ja.
3: Weet je, wat hij had van die American Recordings. En dat was... Is dit American Recordings? Ja, deze?
4: Ja.
3: Oh, dat is prachtig. Want er staan ook een
1: partij... Hurt, staat ook Hurt op?
3: Covers of, hè?
1: Hurt?
3: Weet je? Hurt staat er ook
1: te doen. Is heel mooi.
3: Ja. Maar er staat ook een hele mooie gospel. Ik zie twee gospels staan. Ook een leuk, weet je, het gaat over het Bijbelboek van... maar goed, dat is wat anders. Maar, ik zit even naar de tijd te kijken, want we zitten weer op het laatste nummer. En dat vind ik altijd niks aan weet je of zo.
4: Nee, maar goed, laten we eerst maar eens gaan luisteren voordat het zover is naar Johnny Cash en Cheer. Stained Leather.

0: Nou, Johnny Cash, hoe kun je mooier eindigen als met hem?
1: Ja, het nummer was niet zo bekend. Ja, nou, als, ja. Als ik het hoort wel.
0: Ja, natuurlijk.
1: Maar het is alleen maar leuk. Kijk, als je dat leuk hebt, die American Recording, die bestaat uit 5 of 6 albums. Hij dat hele setje hebt, is hartstikke leuk voor hem, ja, natuurlijk. Hè? Ja. Ik zag pas dan weer op YouTube, daar zat hij in een rolstoel het laatste nummer nog in te zingen.
0: Ja, die documentaire heb ik helemaal gezien.
1: Ja?
0: Ja. Ja.
1: Ja.
0: Dus, het is aandoenlijk.
1: En wist je dat, ze zijn hetzelfde jaar overleden, June en Cash. June, Carter Cash en hetzelfde jaar, hè?
0: Ja.
1: Ja, dat is voor zeker. Want jij bent bij zijn graf geweest. Ja, ik ben ook bij zijn kijken daar.
0: Ja, ik heb bij zijn graf gestaan. Toen was het nog niet schoongemaakt. Als we nu weer zouden gaan, dan zou het schoongemaakt zijn. Ja.
1: Oh, zo?
0: Ja, het was toen echt helemaal een
2: wildernis.
0: Onkruid.
2: Oh, echt waar?
0: Ja.
2: Oh, ja.
0: Ja.
2: Oké. Okay.
0: Ja.
1: En er staat ook nog, ik zag een psalmtekst staat erop en zo. Ze waren in hun waren ze nog gelovig.
0: Ja.
1: En als je helemaal doorrijdt langs de kerkhof, dan zag je links dat ruïne waar hij gewoond heeft. Maar dat zei ik al. Daar konden ze niks aan doen natuurlijk, maar die Andy Kip heeft dat af laten branden. Dat is jammer. Ja. Af laten branden, maar ongelukkig denk ik.
0: Ja, ik ga mensen bedanken, ja.
1: Wie ga je bedanken?
0: Ik ga jou bedanken.
1: Ja, jij ook bedankt, Tieme.
0: En Henny ga ik bedanken.
2: Ja, graag gedaan.
0: En Johan ga ik bedanken natuurlijk. En Ronald voor het meekijken en meedenken.
1: Hey, Mr. Backup.
2: Yeah.
0: Verleden voor
1: koffie, limonade,
0: koffie, thee. Limonade en social media.
1: Oh, dat zijn ze vroeger op station. Koffie, limonade, thee.
0: Ja, ze zijn wel meer, maar dat zeg ik nooit.
1: Oké, maar leuk uitzending met elkaar gekregen, denk ik.
0: Zeker.
1: Ik hoop dat mensen genoten hebben van al onze plaatjes.
0: Ja, ik ga het zeggen, mensen. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
1: Bye, bye,
3: bye.
1: That's
3: the wrong chord, guys. Thank you.

0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. Volgens Rusland staat er op de Zwarte Zee bij de haven Sochi een olietanker in brand na een aanval met een zeedrone. De bemanning is gered. Eerder vandaag en ook gisteren werden aanvallen op 2 vrachtschepen voor de Bulgaarse en 1 voor de Roemeense kust gemeld. 1 van de schepen is gezonken. De Zwarte Zee is een belangrijke aanvoerroute voor brandstof en graan. Er moeten in Nederland de komende jaren 130.000 vrijwilligers worden opgeleid tot burgerreservisten. Die kunnen bij rampen of crisis de hulpdiensten helpen om chaos te voorkomen. Het kabinet reageerde positief op een verzoek van het CDA om dit te gaan ondersteunen. De vrijwilligers moeten worden opgeleid tot monteurs, chauffeurs en beveiligers. Hiervoor zou het kabinet oefenterreinen en leslokalen ter beschikking moeten stellen. De gemeente Neder-Betuwe gaat zware boetes uitdelen aan de relschoppers die betrokken waren bij de anti-AZC-protesten van vorige maand, als ze deze week opnieuw betrokken zijn bij opstootjes. Ze kunnen een boete krijgen van maximaal €15.000 per overtreding. De gemeente verwacht dat er aanstaande donderdag weer demonstranten naar een vergadering van de gemeenteraad in Opheusden komen, hoewel asielopvang niet eens op de agenda staat. De Britse kledingwebwinkel ASOS heeft bevestigd dat er vanmorgen een ongeautoriseerde klantmelding is verstuurd. Appgebruikers hadden een vreemde notificatie ontdekt waarin de hackers zich tot het bedrijf richtten met een bedreiging. ASOS, dat ook Nederlandse klanten heeft, zegt nu dat kwaadwillenden mogelijk toegang hadden tot namen en contactgegevens, maar vermoedelijk niet tot betalingsgegevens of wachtwoorden. Het weer, opklaringen en droog. In de loop van de nacht plaatselijk mist. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Overdag veel zon. Een temperatuur tussen de 20 en 25 graden, maar later op de dag regen. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: A1 Radio. De stem van jouw regio.
1: A1 Radio.
0: Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Radio.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
0: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
1: Dit is A1 Radio.
0: De stem van jouw regio.

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van middernacht.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. De afvoer van de Maas en de Rijn is nog altijd uitzonderlijk laag, meldt Rijkswaterstaat. Dit heeft nadelige gevolgen voor de scheepvaart, natuur en waterkwaliteit. De lage waterstanden worden veroorzaakt door de droogte en het warme weer van de laatste maanden. Naar verwachting gaat er in de herfst weer wat meer regen vallen en kan de afvoer van de rivieren licht verbeteren. Op de Zwarte Zee bij de havenstad Sochi staat een olietanker in brand na een aanval met zeedrones. De bemanning is gered. Het is vermoedelijk een tanker van de Russische schaduwvloot. Het schip was onder Liberiaanse vlag op weg naar India. Eerder deze week werden aanvallen op 2 vrachtschepen voor de Bulgaarse en 1 voor de Roemeense kust gemeld. 1 van de schepen is gezonken. Na een aanrijding tussen een ambulance en een auto in de Rotterdamse wijk Prins Alexander is een ambulancemedewerker gewond naar het ziekenhuis gebracht. De patiënt die door de ziekenwagen met sirene en zwaailicht werd vervoerd is met een andere ambulance opgehaald en maakt het naar omstandigheden goed. De bestuurder van de auto was onder invloed en had geen rijbewijs. In Tanzania is een vliegtuig tijdens het opstijgen op een zebra gebotst. Het toestel met 30 mensen aan boord heeft daarna met een beschadigd landingsgestel een noodlanding moeten maken. Er vielen geen gewonden, maar het vliegtuig liep behoorlijke schade op. De zebra die op de landingsbaan van het Serengeti National Park liep, heeft het niet overleefd. Het weer, opklaringen en droog. In de loop van de nacht plaatselijk mist. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Overdag veel zon. Een temperatuur tussen de 20 en 25 graden, maar later op de dag regen. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende.

0: A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. De afvoer van de Maas en de Rijn is nog altijd uitzonderlijk laag, meldt Rijkswaterstaat. Dit heeft nadelige gevolgen voor de scheepvaart, natuur en waterkwaliteit. De lage waterstanden worden veroorzaakt door de droogte en het warme weer van de laatste maanden. Naar verwachting gaat er in de herfst weer wat meer regen vallen en kan de afvoer van de rivieren licht verbeteren. Op de Zwarte Zee bij de havenstad Sochi staat een olietanker in brand na een aanval met zeedrones. De bemanning is gered. Het is vermoedelijk een tanker van de Russische schaduwvloot. Het schip was onder Liberiaanse vlag op weg naar India. Eerder deze week werden aanvallen op 2 vrachtschepen voor de Bulgaarse en 1 voor de Roemeense kust gemeld. 1 van de schepen is gezonken. Na een aanrijding tussen een ambulance en een auto in de Rotterdamse wijk Prins Alexander is een ambulancemedewerker gewond naar het ziekenhuis gebracht. De patiënt die door de ziekenwagen met sirene en zwaailicht werd vervoerd is met een andere ambulance opgehaald en maakt het naar omstandigheden goed. De bestuurder van de auto was onder invloed en had geen rijbewijs. In Tanzania is een vliegtuig tijdens het opstijgen op een zebra gebotst. Het toestel met 30 mensen aan boord heeft daarna met een beschadigd landingsgestel een noodlanding moeten maken. Er vielen geen gewonden, maar het vliegtuig liep behoorlijke schade op. De zebra die op de landingsbaan van het Serengeti National Park liep, heeft het niet overleefd. Het weer, opklaringen en droog. In de loop van de nacht plaatselijk mist. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Overdag veel zon. Een temperatuur tussen de 20 en 25 graden, maar later op de dag regen. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

94.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio